0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
1: Dit is Top. Jeroen en Koen.
2: Jawel, we zijn er hoor. En het is al 6:02. Maar goed, Deadmau5 zouden we zeker nog draaien. Maar goed, nu mogen we ook goedemorgen zeggen. Dus bij deze... Top. Doe maar.

0: Op het moment dat wij net het licht hebben aangedaan, dus heel toepasselijk was het niet. Kato en John, and turn the lights off.
1: Jeroen en Koen.
2: Nee, Jon. J-O-N. Kato en Jon.
0: Ja, het is goed, jong. Goedemorgen, welkom. Woensdag 20 mei is weer in alle gezelligheid begonnen, zoals je hoort. Maar eigenlijk toch ook nog niet goed begonnen, nietwaar,
2: nee.
0: Liefste collega?
2: Ja, dat is helemaal juist, beste collega. Want jij bent ongetwijfeld op dit ogenblik aan het luisteren en denkt van... Ja, oké, die twee mannen zijn er nu. Dat is allemaal gezellig en plezant en zo. En nieuwe dag is begonnen. Maar ik mis toch iets.
0: Voilà. En datgene wat jij mist, dat mag in de vorm van een plaatje zijn. Het mag ook iets anders zijn, maar daar kunnen we dan weinig mee. Maar goed, stuur het maar door. Wat je eventueel zou nodig hebben. We zijn tot jouw dienst, als
2: Top,
0: het ware.
2: Ja, helemaal. Topradio BE-app, dat mag je gebruiken. Ik zou zelfs kunnen zeggen misbruiken.
0: Voilà, laten we gaan.
2: Ja.
0: Oké, even zwijgen, hè, jong. Want het is Medusa en Paradise.

0: Between Me and Paradise. Dat was Medusa. Er staat niks in de weg, hoor, tussen jou en het paradijs.
1: Het BVB'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Behalve dan misschien wij die een keuze moeten maken uit dat overaanbod van goede ideeën.
2: Ja, laten we zeggen goede ideeën, ook al wat minder
0: goede ideeën.
2: Ja. Maar ja, goed, ja. Het is het idee dat telt. Wat is allemaal binnengekomen? Endless Summer van Scooter.
0: Oké, nooit van gehoord.
2: Nee, maar ja, dat is gewoon hetzelfde zoals je het
0: meestal
2: kent.
0: Meestal wel, hè.
2: Marshall Masters, leuk. Don't Touch That Stereo, dat is meteen boenke, boenke, boenke, boenke, boenke.
0: Ja, ook Pinky Up komt hier binnen en ja.
2: Je bent aan het twijfelen of zo?
0: Ja, ik ben aan het, als die Pinky Up aangevraagd wordt, dan kriebelt het om dat te doen. Maar ik ga het niet doen, maar laat ons afspreken dat we die gedurende de loop van de uitzending er sowieso nog eens gaan tussengooien. Maar dan niet als BVV'tje gewoon, hè.
2: Ja. Ah, en dan gewoon doen alsof het
0: alsof onze neus bloedt.
2: Alsof het plots klaps in de playlist staat.
0: Ja, voilà. Ja, nee, de mensen blijven zich erover verbazen dat wij die playlist niet zelf samenstellen. Misschien moeten we dat toch eens duidelijk maken, hè. Die stellen wij niet samen, hè. Dus de muzieklijst.
2: Maar ja, dat is toch de logica zelf. Stel nu dat jij Beenhouwer bent en dat je enkel dingen verkoopt die je zelf lust.
0: Ja. Ja, nee. Dat is een goede voorbeeld. Goed voorbeeld.
2: Ja, zo gaat dat toch niet? Of dat je auto's verkoopt waarvan je denkt, oh, dat vind ik nu schoon, maar die andere niet. Die ga ik niet verkopen.
0: Ja, wij moeten een beetje alles verkopen of wij dat nu zelf leuk vinden. Of niet, alleen niet dat we... Dat klinkt een beetje alsof we niet achter 80% van wat hier gedraaid wordt staan.
2: Ja, dit ga je toch moeten uitleggen. Ja.
0: maar goed, ja. Het is een beetje voor alles en iedereen eigenlijk. Er zijn mensen die daar iets van kennen, die daarover beslissen. Voilà. Daar komt het
2: eigen smaak. Ja. Niet eerst.
0: Juist. Dat behalve dan nu die van, voor zover ik kan zien, Sylvia, die Odie Mel vraagt. En dat is een waardig BVV'tje. Is niet echt een grote hit geworden, maar wel een plaatje dat we altijd met plezier hebben ontvangen in dit programma.
2: En het is zo een nummer met een opbouw. Je weet dat het gaat komen, dus binnen 5 of 6 seconden weet
0: gaat
2: je dat
0: het komen. Ja, dat... Kijk, het gaat komen. Het gaat komen. Het is daar.
2: Ja,
0: my favorite game.

0: toch vooral dat drummetje dat erin zit, dat het hem doet hè, bij deze Odie Mel en My Favorite Game.
1: Oh, My Favorite Game. Moet ik altijd denken aan Papa Slaapt. Ken je dat spelletje?
0: Ja, dat ken ik.
1: Ik heb dat ooit eens uitgelegd.
0: Ja,
1: Koen. Ik heb dat ooit eens uitgelegd.
0: We hebben het daar al honderd keer over
1: dat
0: gehad.
1: Elke
0: keer als het over gezelschapsspelletjes gaat, en dan hebben wij het over serieuze dingen als Stratego en de kolonisten van Catan, Monopoly desnoods, maar dan komt hij af met Papa Slaapt.
1: Ja, oké. Okay. Maar het is lang geleden, hè. Het is
0: wel, niet lang genoeg.
1: Oké, ça va. Papa Slaapt dus, ja.
0: Kan je even een beschrijving geven van Papa Slaapt?
1: En wel goed dat je het vraagt voor de mensen die het niet kennen. Dus dat is een heel klein spelbord met dus een papa die slaapt.
0: In een zetel.
1: In een bed. En die ligt dus in zijn bed te slapen. En jij moet eigenlijk op het op zo'n pinnetje duwen. En als je dus met het dobbelsteentje gegooid hebt, stel nu 2, dan moet je 1, 2.
0: 2 keer duwen.
1: Ja. En stel nu dat, en je kan elk moment de papa wakker maken.
0: Ja,
1: door
0: het
1: aantal keren dat je op dat pinnetje duwt.
0: Amai.
1: Spannend.
0: Je ziet het zelf in, dat een beetje...
1: Ja, want dat heeft mijn jeugd gemaakt. Ja, toch wel.
0: Allee,
1: papa slaapt.
0: Ik ben blij voor u. Er stond daar een leeftijdsgrens op?
1: Nooit naar gekeken.
0: Nooit boven de 8, waarschijnlijk. Ja. En niet vanaf, hè. Tot. Daarna maakt u belachelijk.
1: Ik heb niet het idee dat ik mij nu belachelijk aan het maken ben.
0: Nee. Zal ik u eens leren schaken of zo?
1: Oei. Ja, moet je maar nadenken en
0: dat
1: zo.
0: Dat bedoel je.
1: Ja. Ah, nee.
0: Zal u een keer deugd doen?

0: ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
7: Knaldi! Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: 3, 2, 1.
10: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
11: Sorteren kan je zo meteen.
12: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
13: Oei, wacht ze.
1: Rustig,
13: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
1: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
12: Prima, prettige avond.
13: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
1: Ja, zeker dat.
10: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar? Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Ja, ja, it's not right, but it's okay. Dat was Mr. Belt. Is het nieuws van vandaag een beetje okay?
1: Het nieuws van de dag.
0: Nou, meestal niet, daar kunnen we dan van uitgaan. Maar als we gaan voor de meerderheid, dan is dit het belangrijkste nieuws van de dag. Want er zijn drie kranten die ermee openen. De verschillende varianten even op een rij. Het Nieuwsblad schrijft: Van den Broeke schrapt in terugbetaling ziekenfondsen. Bij de Standaard wordt dat: Van den Broeke drijft ziekenfondsen verder in het nauw met, en dan tussen aanhalingstekens, want zo gaat het heten, het hervormingspact. En bij De Tijd wordt het eenvoudig gesteld. Dat is uitzonderlijk voor De Tijd. Van den Broeke legt ziekenfondsen hervormingskuur op. Ja, er gaat wel het een en ander veranderen daar.
2: En dat is eigenlijk ook zo in het laatste nieuws. Er zou ook wel iets kunnen veranderen, want het dreigt nog duurder te worden. Het gaat dan over de prijs van de benzine.
0: Oké. Record aantal jongeren slachtoffer van online seksuele uitbuiting. Dat is dan weer het belangrijkste nieuws volgens Gazet van Antwerpen.
2: Belang van Limburg, drinkwater uit mijn gebied voor 77.000 extra gezinnen.
0: Oké. Ja, je gaat omhoog, maar we hebben ze gehad hoor. Alle krantenkoppen van vandaag. Woensdag 20 mei. Of had je er nog eentje?
2: Ik ben de morgen aan het zoeken, maar ik ben...
0: Ja, het is niet te vinden meestal. Ja. Hier is Jan Newman.

0: er zijn wel wat toffe nieuwe plaatjes uitgekomen de laatste weken. En daar reken ik deze eigenlijk met plezier bij. John Newman, zijn nieuwe heet Merry Go. Allee, voor de volledigheid, want je sprak over de morgen. Die heb je ook nog gevonden.
1: Wel ja, ze zijn die net komen binnensteken. De morgen die kopte vandaag zware overlast door nieuwe landingsroute boven Brussel.
0: Nieuwe landingsroute?
1: Ja.
0: Dus ze vliegen op een andere manier dan, want het is niet dat er een nieuwe
1: landingsbaan is hetzelfde, ja, maar voilà. Het is goed, ja, dus hoe
0: de manier waarop ze het organiseren.
1: En dan zie je zo een boos madammeke wandelen in een straat die dan gelegen is waarschijnlijk aan die landingsroute. En ze is boos.
0: Ja.
1: Stapt weg. Ik heb geen duiding of zo, maar ze is boos.
0: Nee. Ja. Oké.
1: Okay. Maar ja, het is dat.
0: Ja, dan heb je, als je aan die vluchtroutes iets verandert, dan is er altijd een andere wijk die daar dan meer last van heeft. Hè.
1: Ja. Langs de andere kant, alleen als je, ja, moet ik dat nu beleefd zeggen, maar als je in die buurt gaat wonen, dan. Het is ook nu niet dat plots dat.
0: Niet echt een verrassing, hè?
1: Het is daar niet plots gekomen. Nee. Allee, het is niet dat hij bent.
0: En waarschijnlijk is uw huis ook.
1: Later
0: aan
1: gebouwd.
0: Een iets interessantere prijs aangeboden geweest vanwege dat precies. Ah ja, goed, iedereen kent die discussie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar stel nu.
0: De tijd dat er in Zaventem geen luchthaven was, ligt toch al ver achter ons, hè?
1: Ja, en ja. Stel nu dat ze ooit die. Allee, stel nu dat ze die landingsbaan wegdoen of zo, dat ze denken, kom, we boeken het spel op of zo.
0: Ja.
1: Dan gaan die woningen toch. Maar een gigantische investering geweest.
0: Absoluut,
1: hè?
0: Absoluut. Tenzij ze dan van plan zijn om die landingsbaan in die woning. Ja, dan.

0: om op uw vraag te antwoorden.
1: Ja hoor.
0: Kunnen wij doen alsof?
1: Het zal wel.
0: Can we pretend? Koen bijvoorbeeld, die gaat nu doen alsof hij alles weet over het verkeer van dit moment.
2: Dat is helemaal juist, want jij wil weten op deze woensdagochtend waar je staat aan te schuiven. En dat doe je op de E314. Ben je op weg naar Brussel, denk ik? Ja, dat is eigenlijk vanuit het Hasseltste, Limburg en zo.
0: Nog
2: van die
0: eerder,
2: dingen.
0: Nog eerder.
2: Aan Genk. Ja. Ja. Genk. Je schuift aan tussen Zolder en Halen. Je moet er op dit ogenblik een vijftigtal minuten bijtellen.
0: Oeh, daar moet iets gebeurd zijn dan. Weten we wat?
2: Ik zoek het even uit.
0: Oké, okay. Ondertussen zeggen dat de E313 ook al meedoet. Dat is richting Antwerpen natuurlijk. Het is een klassiekertje. Tussen Herentals West en Antwerpen Oost staat er op dit moment al 20 minuten file. De oorzaak nog niet gevonden. Goed, dan gaan we het van jullie horen zonder enige twijfel. Onze app staat open.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina der Waal.
4: Yeah! Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
6: Ja! Maar ja.
5: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
7: Oh ja. Maar ja.
5: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
6: Oh ja. Maar ja.
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
10: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En je steunt...
9: Sorry, kan dat wat korter?
10: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
9: Nee, korter.
10: Koop lokaal. Voilà.
11: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
12: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Hoezo?
13: Sorry, maar het is WK.
15: Score nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
16: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
17: Oh, ik snap er niks van.
18: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
19: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
6: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, oh, ik zie het niet meer zitten.
0: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
6: Ja, ik weet het.
0: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
6: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
0: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
6: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: zijn dus gewoon tegen elkaar aan het babbelen.
1: Zeg, stoor toch niet dat we ook aan het luisteren zijn.
0: Madonna tegen Sabrina en terug. Het is ongelooflijk. De nieuwe single heet Bring Your Love. En ik moet zeggen dat de naam Madonna, in de tijd toen die begon, zo ergens in het begin van de jaren 80, dan dachten wij allemaal in het toen nog toch net iets katholiekere Vlaanderen dan nu. Ho, amai, die durft. Die noemt zichzelf Madonna. Net zoals de heilige Madonna, weet je wel. Dus dat is in de loop der jaren zo'n beetje ja, erin gegaan, zal ik maar zeggen. Ja, op de duur, we zijn het nu gewoon dat ze Madonna
1: maar
0: heet.
1: Maar in het begin was het niet zo gewoon.
0: Nee, in het begin vonden we dat heel raar. Echt waar. En, maar nu, op dat nieuwe singeltje, als je de stem van God hoort ergens in een serie of een film, dan klinkt dat altijd zo. Ik ben God en ik zal met mijn vinger nu... Dat hè.
1: Ja.
0: En zo klinkt Madonna ook een beetje op dit plaatje nu. Als zij haar mond open doet, dan denk je, oei, dat komt ergens van hierboven. Hè? Wat is dat hier allemaal? Dus, voilà, dat
1: ga er toch eens op letten.
0: Cirkelen rond.
1: Ja, nee, van, mooi.
0: Zeker. Ondertussen hebben we meer informatie binnengekregen over die toch wel ja, opmerkelijke file. Want daar hebben anders nooit file laten staan. Zo lange en zeker niet op dit vroege uur. 3 kwartier en meer op de E314 tussen Zolder en Halen. Wat is daar aan de hand?
1: Het zou allemaal te maken hebben met werken voor het asfalt.
0: Ah. Asfalteringswerken.
1: Ja.
0: En dat moet in de ochtendspits.
1: Dat, ja, dat weet ik niet. Misschien hebben ze de planning eens bekeken en was vandaag de beste dag.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Nee, maar ik weet dat niet.
0: Geert, laat even weten dat het inderdaad over dringende freesasfaltwerken gaat. Maar, dus voilà, daar ga je de hele ochtend last van hebben.
1: Maar het is dan niet zo, zoals we ooit eens gezien hebben in het nieuws, dat ze zo van die puttekes aan het vullen zijn, zo met een emmer zo. Dat was ook zo. Nee, maar nee, dat hebben we toch ook eens meegemaakt.
0: Ja. Ja, zet er dan maar kegeltjes rond. Maar ja, op een autosnelweg is dat net iets lastiger. Ik snap het ook wel, hè.

0: zo snel uit, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
2: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
5: Balju
4: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
5: Abdij
4: glimlachte ze terug. En een week later aan
5: Buil
4: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
5: ULB.
4: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
5: Aan Marie-José.
4: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Ik krijg dan niet naar omuges, hè.
8: Zat katholduskes gezegd, kijk de kibbe goosses afdruks en locristi.
7: Goosses, mijn geen orbenijn.
8: Moet weer al juist te zien, hè.
7: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op 102 heftrucks.
8: Dat kan je niet voor sukkel, hè.
7: Goosses, dat is wel mijn geen orbenijn, maar ze krijgen wel al zo mugen.

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE. Top. We make you move.

0: Mel King, zoals we ze kennen, mag ik toch wel zeggen, in deze nieuwe single Madison. En zo is het bijna 6 voor 7.
1: Ja, en hoe moeten ze dat medicijn... Medicijn moet je innemen. Ik was dan aan het denken op welke manier, want je kan dat intraveneus laten toedienen. Kan ook met een supo zijn. Maar nee, sorry.
0: Was toch langs in blokken, heb je dat gezien?
1: Ah nee, wat?
0: Ja, er was een kerel die zei, ja, ik ben ook DJ. En dan wat is jouw DJ-naam? En met enige schroom kwam die dan toegeven dat hij toch wel een heel originele naam had verzonnen. Je kon hem boeken als Discobar Suppositoire.
1: Ah ja, dat is
0: vond wel een goeie. Ja.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?

0: Ziekenfondsen moeten snoeien in hun terugbetalingen. Dat staat in het hervormingsvoorstel van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Enkel als die terugbetalingen effect hebben op de gezondheid of het welzijn, kunnen ziekenfondsen nog voordelen geven. Zo zal je bijvoorbeeld geen terugbetaling meer krijgen voor homeopathie of acupunctuur. Of dat ook voor jeugdkampen, zoals die van Kazoo van de CM en skivakanties is, blijft onduidelijk. Kampen voor kinderen met overgewicht of voor bedplassers zou dan wel weer kunnen. Minister van den Broeke benadrukt dat het om een voorstel gaat waarover nog onderhandeld kan worden. Er is een akkoord binnen de Europese Unie over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Het gaat om een nultarief voor Amerikaanse industriële producten die ook makkelijker in Europa kunnen verkocht worden. En in ruil belooft Trump een invoertarief van 15% voor Europese goederen. De overeenkomst moet de politieke en economische spanningen wegnemen tussen de VS en Europa en Europese bedrijven meer zekerheid geven. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sloot die handelsdeal met Amerikaans president Trump vorige zomer al in het Schotse Turnberry. En Trump gaf Europa tot 4 juli om tot een handelsakkoord te komen. Dan nog voetbal. In de Europlay-offs grijpt Standaard de macht en staat nu alleen aan de leiding. Na een 1-2 overwinning gisteravond op het veld van Westerlo. In de stand heeft Standaard nu 2 punten voorsprong op Racing Genk, dat maar gelijk speelde tegen Antwerp. Charleroi-Oud-Heverlee-Leuven eindigt op 1-1. Op de laatste speeldag ontvangt Standaard thuis Charleroi en Genk trekt naar OHA Leuven. En in Engeland is Arsenal met Leandro Trossard de nieuwe kampioen. Want titelconcurrent Manchester City kwam gisteravond niet verder dan 1-1 op het veld van Bournemouth en kan dus Arsenal niet meer inhalen. Voor de Gunners, zoals ze heten, is het van 2004 geleden dat het nog eens de kampioenstitel pakte. Eerst nog veel bewolking met buien. Deze namiddag droger vanuit het westen met opklaringen en maxima tot 19 graden. Aan zee waait wel een stevige wind. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend genieten we van zonnig zomerweer. Met maxima van 20 graden aan zee tot 30 in de Kempen op dinsdag.
1: Iets wat we ons vandaag nog helemaal niet kunnen voorstellen, dus het gaat zwaar veranderen. Goed, verkeersinformatie. Er zitten een paar plaatsen tussen die je niet vaak moet vermelden, hè, Louis?
2: Ja, klopt. Richting Leuven vertragen momenteel op de E314. Je vliest er 3 kwartier tussen Zolder en Halen, komt daardoor werken aan het wegdek. Richting Antwerpen dan op de E313, een half uur vertragen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. En richting Brugge op de E40, 20 minuten extra tussen Aalter en Oostkamp.
3: Mieke zal content zijn, want ja? Ze was zich al een beetje boos aan het maken. Ik weet niet of je het ziet binnenkomen. Via de Topradio BE-app een 15-tal minuten geleden.
1: Wat is er gebeurd op D40 richting Brugge aan Beernem? En dan 5 minuten later, nevermind, ik weet al wat dat was. Dan zeggen we het niet meer, hè.
4: Jeroen en Koen.
1: Het is allemaal duidelijk voor Mieke. Voilà, iedereen content.
3: Ik stel voor dat we langs de andere kant gaan, naar de zee op de E40.
1: Oh ja.
3: Let's go to the beach.
1: Beach, beach, beach. Nicki Minaj.

0: echte meezinger. Nicki Minaj. En Starships.
1: Jeroen en Koen.
0: Toegegeven, Koen heeft dat niet helemaal juist uitgelegd daarnet, dat van de E40.
2: Maar alle wegen leiden naar de kust. Maar het is wel zo, het binnenland en de zee, dat is niet dezelfde kant. Dus ik zou even mijn excuses moeten aanbieden. De andere kant is niet de zee, dat is het binnenland. Maar het binnenland kan het ook gezellig zijn, toch?
0: Ja, maar gooi je excuses hadden we...
2: En welke hebben we
0: het of gevonden?
2: Ah, dus gewoon effectief. Het woord excuses. Ja, want het is moeilijk om over mijn lippen...
0: Ik weet het. Daarom zitten we er nu allemaal op te wachten.
2: Lieve luisteraar. Luisteraar, hè. Dus niet aan jullie, hè. Dus aan de luisteraars. Oh. Excuses.
0: Voilà. En dus naar de zee gaan. Maar ja, goed. Daar moeten we niet voor oproepen, hè. Dat gaat dit weekend sowieso gebeuren. Die vooruitzichten, jongen. Dat is toch zottekes.
2: En dan ook volgende week.
0: Maar ja, als je ziet hoe het nu is... En we weten allemaal dat het eraan komt, maar we voelen het nog niet. Alhoewel, op mijn weg naar hier, ik moet dat toch eens even zeggen.
2: Ah ja, zeg het even.
0: Dat ik dacht van, maar heb ik nu iets gemist of zo? Want ik zat daar, je ziet, ik heb net nog een redelijk dikke pul aan vandaag. Wat staat u niet aan?
2: Nee, ja, zo'n beetje een wintertrui. Hè.
0: Ik kleed mij volgens het weer, maar je vindt het geen mooie wintertrui.
2: Ja, ik heb al mooier, maar goed, alleen. Wacht eens even, we zijn over
0: de... Excuseer, Koen Kazalsic, voor mijn trui.
2: Kazalsic.
0: Zo heet hij het toch?
2: Ja, Janie Kazalsic.
0: Die over dat soort pietluttigheden ook viel.
2: Ja, alleen goed. Ja. Dus je zat in je auto?
0: Ik zat in je auto met mijn dikke pul aan. En ik heb zeker 2-3 mensen in korte broek op de fiets naar hun werk zien rijden. En hier net ook nog zie ik iemand het gebouw binnenkomen in korte broek. Maar ik dacht, leven die op een ander planeet? Dat is voor overmorgen, hè, dat scenario.
2: Of gaat het vandaag al beginnen en zijn wij niet op de hoogte?
0: Ja,
2: dat
0: voilà,
2: zou kunnen, hè.
0: Ik dacht, we hebben een bus gemist of zo.
2: Ja, maar we hebben wel meer
0: vandaag.
2: Bussen gemist.
0: Over een klein half uurtje hebben we de man die het weet aan de lijn. En dan wordt het allemaal duidelijk.

0: Ja, het is mijn een dag niet hoor, als ik naar de reacties kijk. Kevin die zegt, ik loop van halfweg februari tot begin november in korte broek altijd buiten. Ja, dat zijn mensen die uit een ander soort hout gesneden zijn. Waarvoor proficiat, Kevin. En Zino die zegt, allee, daar is hem weer hoor. Je honger doen krijgen...
1: Met een bord spaghetti. Een bord spaghetti, maar we zijn toch niet over spaghetti begonnen?
0: Nee.
1: Ja. Laat het even.
0: Kevin heeft het helemaal bij het foute eind, denk ik. Ik denk dat Jeroen wil pronken met die zomerse benen. Nee, hoor. En ik denk dat hij stiekem nog wel een korte broek in de wagen heeft zitten. Nee, hoor. Die steekt in mijn kast. Allee, die zou wel eens inderdaad in de badkamer nog altijd kunnen vertoeven. Van die vorige keer dat een paar dagen goed geweest is. En dan was die korte broek nog niet vuil genoeg om in de was te doen. Dus die slingert daar ergens rond. Ja, maar dat is...
1: In de wasmand.
0: Dat weer zorgt ook voor praktische problemen natuurlijk. Ja. Omdat, ja, als dat altijd maar verandert.
1: En hoe lang is dat geleden?
0: Ja, dat is inderdaad al even
1: Ik zal
0: geleden.
1: Dat toch nog even wassen.
0: Zeg, en ken jij het werkwoord trunten? Ik ken niet. Want Manuel die schrijft, Jeroen is een seut die trunt als het een beetje koud is.
1: Klagen.
0: Wat is trunt?
1: Klagen.
0: Ik ken het niet.
2: Wenen zo'n beetje.
0: Ja. Uit welke taal komt dat dan?
1: Treuzelen, talmen, zeuren, dat is een Vlaams dialect.
0: Oké, okay. Een dialect dat ik niet machtig ben.
1: Nee, maar...
0: Uit welke streek?
1: Volgens mij zou het dan niet West-Vlaams zijn?
2: Ja, wel, het komt wel bij ons in de buurt.
1: Ja.
0: Het komt bij ons in de buurt.
1: Ah, West-Vlaanderen is van u. Oh,
0: alle ramen en deuren dicht, het komt in de buurt.

0: Ah, het komt eraan, het komt eraan, het komt eraan. Dat getrunt hier. Is dat de juiste vervoeging?
1: Ja, ja, goed, ja, ja,
0: dankjewel. I can't wait. Bob Sinclair en Keisha. Het is 7:15. Misschien heb je nu al het gevoel... Ja, dat mooie weer is dus nog niet voor vandaag, heb ik begrepen. Misschien heb je nu al het gevoel... Ja, het gaat maar een dag niet zijn.
2: En wel, ja, omdat het nog net niet is. Hè. Ja. Dus het is zo'n beetje een tussendag. Dus een dipke longt om de hoek.
0: Of misschien nog om andere redenen... dat je redenen hebt om aan te nemen... dat het vandaag jouw dag niet zal zijn... Zal ik dan een beetje helpen?
2: Ah ja.
0: Met een voorbeeld van iemand die het veel slechter vergaan is dan het waarschijnlijk jou vandaag zal vergaan. Ik heb het namelijk over de uitvinder van de lucifer. Dat moest ooit, vroeg of laat, ook een keer uitgevonden worden. Het stokje met... wat is dat dan?
1: Zwavel.
0: Zwavel, hè? Ja, zwavel aan, waardoor je vuur kan maken met een... Hulpse beweging, zal ik dat maar zeggen. Die uitvinder van de lucifer is op een vreemde manier aan zijn einde gekomen.
2: Dat was dingske toch, hè? Jeff Briquet.
1: Echt?
2: Nee.
0: Ik denk dat hij een grapje maakt. Ja. Geef het maar even mee. Sorry. Jeff Briquet.
1: Komt toch?
0: Goed. De uitvinder van de lucifer is op een vreemde manier aan zijn einde gekomen. Ga je raden of moet ik het van de eerste keer vertellen?
2: Nee, ja. Heeft hij zichzelf in brand gestoken?
0: Nee,
2: mogelijk.
0: Niet in brand gestoken. Nee.
2: Maar hij was wel iets met die lucifer aan toen.
0: Dat heb ik niet gezegd, hè?
2: Ah, het is een vraag, hè?
0: Ja.
2: Nee.
0: Nee. Ja, hij was wel iets aan doen. Natuurlijk. Daar anders zou ik er niet over beginnen. Ja. Ik zal je een tip geven. Hij is gestorven aan een vreemde infectie. Stel uw vraag maar.
2: Door een lucifer.
0: Ja, dus hij is met zijn uitvinding aan het experimenteren geweest of zo, denk ik.
2: En er kwam een bepaalde stof
0: vrij. En daar heeft hij een infectie bij opgelopen. Hij heeft namelijk, ik zal het dan vertellen, hij heeft een infectie gekregen omdat hij in zijn voet had gesneden met een lucifer.
2: Oei.
0: Ja, waarom dat je dat doet, ik weet het niet, maar dus dat is er gebeurd. Om maar te zeggen, jouw dag kan alleen maar beter gaan. Het is woensdag 20 mei en gelukkig ben jij niet de uitvinder van de lucifer, moeten we dan maar

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
1: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
0: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
2: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness.
6: Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
9: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
10: Knock, knock.
9: Who's there?
11: Justin.
9: Justin who?
11: Just in time to start investing.
9: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
11: Just in time, Adam.
9: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

0: Haven en Caitlin Aragon en I Run.
1: Jeroen Gores, Koen van der Sloten.
0: Ja, we zeiden daarnet nog dat we jou eventueel willen helpen. Of toch al een beetje moed inspreken, mocht het er naar uitzien dat het niet zo'n fantastische dag wordt. Dat wouden we al even counteren. Sommige mensen weten het ook nog niet, want dat is afhankelijk van dingen die gaan gebeuren. En dan denk ik in de eerste plaats, ik heb nu al medelijden met hem, aan Milan. Die heeft ons laten weten dat hij vandaag, ja, dat zijn altijd zo van die dagen dat je bloedzenuwachtig rondloopt. Hè. Die heeft vandaag theorie-examen. Rijbewijs, maar voor de vrachtwagen. Dat is waarschijnlijk nog moeilijker dan voor een gewone wagen, dan neem ik aan. Of dat zou toch moeten?
2: Ja, en ik denk als we allemaal even teruggaan naar dat moment dat we dat zelf hebben meegemaakt, maar dan bij de auto, ja. Dat was toch... Allee, dat is toch een stressvol moment.
0: Zeker.
2: In paniek was ik.
0: Ja, ik ook. Ja, maar hoeveel keer heb je het moeten doen?
2: De theorie.
0: Of de
2: Ja, toch een aantal keren.
0: Toch?
2: Ja, praktisch met de vinger in de neus.
0: Twee keren bij mij. En Louis?
3: Ja, theorie één keer, maar praktisch wel een paar keer.
0: Oeh, een paar keer. Ja. We gaan daar geen getal op kleven.
3: Ja, drie keer, ja. Goed, ja.
0: Zullen we Milan anders...
2: Ik kwam even... Wacht, ik ga nog iets proberen bellen anders.
0: Ja, het zou wel leuk zijn als we hem even wat moed kunnen...
2: Ja, we willen je helpen, Milan.
0: Ja, tuurlijk. Milan, pak even op.
2: Het is jouw moment.
0: Waarschijnlijk denkt hij, ik ga nu niet opnemen, want ik zit achter het stuur en het is zo niet de moment. Dat zou kunnen.
2: Maar we hebben een aantal tips. Hallo.
0: Hallo Milan.
4: Hallo.
0: Mogen we jou een beetje helpen? Hallo. Nee, dus die legt gewoon af. Ja, trekt uw plan dan, hè.
2: Dat is van de zenuwen.
0: Ja, oké, het zijn de zenuwen. Ja. Je mag zich altijd uitgebreid komen excuseren. Ja, ja.

0: Iemand van ons heeft zijn pilletjes nog niet gepakt. Ra, ra, ra. Wie zou dat kunnen zijn? Four Strings, hoor je. Take me away.
1: Ik moet je toevertrouwen, ik heb ze wel genomen.
0: Ja, amai, ze werken niet goed dan.
1: Nee, ja, je moet altijd even wachten. Hè.
0: Dat is waar. Zeg, we staan er niet bij stil, maar het is echt heel dichtbij, hè? Het WK voetbal. En daar zal geen ontsnappen aan zijn, zoals dat steeds is met een WK voetbal.
1: Maandag 15 juni spelen de Belgen om 9 uur 's avonds tegen Egypte in Seattle. Ze hebben nu al naar aan het uitkijken. 11 juni begint het spektakel helemaal.
0: Voilà. En het officiële WK-lied is ook bekend.

0: Gaan we dus sowieso nog veel horen de komende weken en maanden. Dai Dai heet het officiële WK-lied van Shakira en Burna Boy. En zo is het ruim 7:30. Ja, behoorlijk wat problemen vanochtend.
1: Ja, vooral richting Leuven is dat het geval op de E314. Je vliegt er 50 minuten tussen Zolderen en Halen, komt daardoor werken aan het wegdek. Richting Brugge dan op de E40 een 30 minuten extra tussen Aalter en Oostkamp door een ongeval daar. Op de bedering rond Brussel dan, 20 minuten tussen Stroombeek, Beveren en Machelen. En richting Antwerpen op de E313 verlies je ook een dik kwartier tussen Herentals West en Antwerpen Oost.
0: En zometeen de weerman die te staat te popelen om aan te kondigen dat de zomer echt wel voor de deur staat.
2: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
3: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: En Colruy trakteert.
5: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruy.be. Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
7: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
6: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.

0: Jennifer Lopez, J-Lo en David Guetta met Save Me Tonight.
1: En nu de man die ons vanochtend al gaat redden. Misschien met een beetje geluk gaat hij ons vertellen dat vandaag niet helemaal verloren is. Erwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
1: Want het is nu al een tijdje aangekondigd, hè? Die zomer, ik mag echt wel zomer zeggen, staat voor de deur. Terwijl daar vanochtend, laat ons eerlijk zijn, toen ik vertrok was het aan het regenen, nog niet veel van te merken is.
2: Ja, als je nog eens van regen wil genieten, ja, dan moet je het vandaag doen. Zo simpel is het, want vanaf morgen is het echt wel over en uit met dit kil en wisselvallig lenteweer. Maar goed, daar gaan weinig luisteraars rouwig om zijn, denk ik. Maar dus nog niet vandaag. Klopt helemaal, Jeroen. Hier en daar ontstaat nog een bui. En tussen de buien door is het wel droog met zon en wolken. En naarmate die dag vordert, worden de opklaringen alsmaar breder en uiteindelijk raakt het laat vanmiddag en vanavond helemaal opgedroogd bij toch al wat hogere temperaturen. Het is lang geleden, maar vanmiddag stijgt het kwik nog eens tot 19 graden.
0: Oké, dus vandaag een overgangsdag en dan morgen volop zon?
1: All the way.
2: Als maar beter. Morgen blijft het al zo goed als droog. Met zon en met wolken. Soms wel nog behoorlijk wat bewolking. Maar het is toch al droog. En het is een tijdje geleden. Hè? Maar morgen halen we 23 graden.
1: Dat is al t-shirt weer eigenlijk. Hè?
2: Ja, klopt. En het kan alleen maar beter worden. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag verlopen uitgesproken zonnig. De korte broeken, de rokjes, barbecue, terrasjes. Het kan allemaal, het wordt zelfs zomers warm bij temperaturen tussen 25 en 30 graden. Het is enkel vlak aan zee, daar komt toch een zeebries opsteken. Dat is vooral vanaf zondag het geval. Zo op het strand aan zee, ja, daar moet je in de namiddag tevreden zijn met zo'n 22 graden.
1: Oh, goed. En maar hoe lang gaat het duren? Heb je daar al een idee van?
2: Toch een tijdje. Ja. Als ik nagenoeg alle weermodellen bekijk, dan duurt dat mooie weer toch een eind volgende week verder. Dus ik denk dat we echt wel vertrokken zijn voor een aantal zomerse warme dagen. En het mag ook. Ja. We hebben er lang genoeg op moeten wachten.
1: Ja, hoe lang is het geleden? Weet je dat, Erwin?
2: Want, het zal toch twee weken.
0: Voilà. En is dit dan hoe het moet verlopen volgens plan? Ik bedoel dat het alleen
1: nee, qua... Nu zitten we van te kil naar te veel eigenlijk meteen, denk ik, Erwin?
2: Is België. Hè. Het is alles of niks in België. Het was de voorbije twee weken niks en nu wordt het plots alles.
1: Voilà, dat is heel duidelijk. Daar heb ik niks aan toe te voegen. En morgen mag je dat goede nieuws nog eens vertellen voor mij, Bart.
2: Met plezier.
1: Ja, tot dan, hè.
2: Joe.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kan je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
2: Moody van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
3: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zeggen ze niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
2: Groencentrum. In Brugge, Yper en Nevelen. Groencentrum.be. Moduvan.
4: Een liquidator wint. Wieder maakt je kabinetten zak slimmer.

0: Sorry, papi van Topic en Becky G.
1: Pagina 13.
0: Pagina 13 is het antwoord op de vraag: hoe kan ik als popartiest zonder een hit van betekenis toch relevant blijven? Kylie Minogue, die kan dat. Ze is ondertussen 57 en ze duikt op in de nieuwe campagne van een Britse designer, een zekere Jonathan Anderson. Enfin, dat is niet mijn rayon, ik weet niet waar het over gaat. Maar dat is blijkbaar dus wel iemand die in de modewereld iets betekent. Want Kylie Minogue is dus uitgekozen als model op haar 57. Ze poseert in een gehaakte jurk met ruitmotief. En dat, reden 2 waardoor zij nog steeds zeer relevant is. Die outfit zal ook gebruikt worden en te zien zijn in een nieuwe serie die gewoon Kylie heet, die vanaf vandaag op Netflix te zien is. Daarin kunnen we kennis maken met het privé- en beroepsleven van de Australische popprinses, zoals ik hier lees.
2: Maar het is een beetje zoals de Pfafs, maar dan op Netflix. Ja. De plankaart of Chateau plankaart, zeg nu maar iets.
0: Maar dan niet met die mensen, maar met Kylie Minogue. En ja, zo'n mensen van dat niveau in de showbiz, dat gaat toch nog even iets anders zijn dan, denk ik.
2: Nee? Ik weet dat eigenlijk niet. Nee? Want Kylie Minogue heeft toch de hoogdagen al meegemaakt. Dus je zou denken, en dus dat is fout waarschijnlijk, dat ze op dit ogenblik een rustig leven leidt. Ja, dat dat allemaal dus niet...
0: Nee. Wat staat er allemaal in? Wat ga je allemaal te zien krijgen in die serie? Er is onder andere een verhaal van een stylist voor haar die een vondst gedaan heeft van minder dan een euro. Ja... Een vondst van de vlooienmarkt. En ze voelde zich er naar eigen zeggen onzeker in. Dus dit is over de mode, hè, dat ik nu bezig ben. Ze heeft dat voor minder dan een euro gekocht op een rommelmarkt. En daarmee staat ze nu te pronken. En wat heeft die Britse designer dan daarmee te maken? Ja, die is waarschijnlijk dan naar de rommelmarkt geweest. Zottekes, hè.
2: Zeg maar, lees je ook iets over... Het zou ook over haar gezondheid gaan. Is dat uiteindelijk? Omdat ik dan meteen lees dat ze ook iets onthult in die driedelige Netflix-serie. Dat dat niet goed gaat. Maar daarin gaat over een tweede kankerdiagnose.
0: Oei.
2: Maar dat staat dat er niet bij?
0: Nee, dat staat er niet bij.
2: Dus het is niet allemaal bij zijn vrees.
0: Nee, maar ja, goed. Dan zitten we helemaal in het showbiz nieuws. En het showbiz nieuws van gisteren was toch het trieste nieuws dat Margriet Hermans... Ik heb al veel BV's ontmoet. Haar heb ik nooit ontmoet, eerlijk gezegd. Maar ja, dat, je ziet toch gewoon aan alles dat dat een heel toffe madame is.
2: Ja, je moet ze niet kennen om te weten dat het een gezellige madame is.
0: Voilà, inderdaad. De mevrouw die alle generaties kennen en zeker sinds haar hit van... wat is het, een jaar of 10 geleden?
3: Lekker blijven hangen! Ja.
2: En de dans is ingezet, ja.
0: Ja, zeker.
3: Lekker blijven hangen.
0: Dan hebben we haar ook zelfs even gedraaid over de lol regelmatig. Margriet Hermans, ja, ik hoef het nieuws niet te herhalen. Iedereen weet wat er aan de hand is ondertussen.
2: Ja, we kunnen enkel zeggen dat ze effectief bij ons allemaal zal blijven hangen.
0: Zeker.
2: We zullen haar niet snel...
0: Laat ons hopen dat ze nog lang kan blijven hangen.
2: Maar, en als je dat dan leest, wat ze zelf zegt, is dan ook wel een beetje alsof ze al een afscheid aan het nemen is. Dat is niet... Ja, maar goed, we kunnen niet weten wat er allemaal speelt.
0: Maar het voornemen is dus wel duidelijk om helemaal uit de picture te verdwijnen. En alle tijd die ze heeft, want dat lezen we dan ook letterlijk, alle tijd die ze nog over heeft te besteden aan familie en mensen die ze graag heeft. En laten we eens even eerlijk zijn. Ja. Dat zou je altijd moeten doen, hè?
2: Ik weet het, maar ja, soms...
0: Zelfs als je niet weet dat de klok serieus aan het tikken is. Maar ja,
2: goed. Oh, mooie woorden.
0: Ja, hè?
2: Ja, mooi.
0: Voilà. Heb je nog iets in de gespecialiseerde pers vernomen?
2: Ja, na zo'n verhaal. Maar nee, goed.
0: Dan doet al de rest er niet meer toe, natuurlijk. Hè.
2: Ja, we zouden het kunnen hebben wat dan te lezen staat deze week in de Dag Allemaal over Bart de Pauw.
0: Wat is er met Bart de Pauw?
2: Hoogspanning ten huize de Pauw.
0: Ja?
2: Financiële kopzorgen voor echtgenote Ines.
0: Oei.
2: Die zijn nog steeds samen?
0: Die zijn nog steeds samen. Ja, ze is hem blijven steunen doorheen al die stormen.
2: Ook een mooi verhaal eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk
2: dat ze elkaar nooit laten vallen.
0: En wat zijn dan de financiële... Want het gaat toch beter plots?
2: Ik lees gewoon de kop, de financiële kopzorgen voor echtgenoot Ines. Dat wil dus zeggen dat Bart de Pauw het niet moeilijk heeft en Ines wel. Maar goed, ik ben dan de jaarrekening.
0: Wacht, dus die treedt nu op met zijn zaalshows?
2: Ja.
0: Die is daar toch iets mee aan het verdienen, mag ik hopen, na jaren. En nu zijn er dan financiële kopzorgen... Dus hij deelt
2: hij wil de winst niet delen.
0: Dat
2: vind ik niet schoon.
0: Ja, nee, maar dat zijn voorbarige conclusies natuurlijk. Wat zal wel waar zijn?

0: met die metamorfose die het weer zal ondergaan de komende uren, dagen. Ik hoor nu al de sfeer van de beachbar in deze, toch?
1: Gewoon, ja, de muziekredactie die dacht, kom, we moeten Val en Waret en Prauw nog eens bovenhalen. Prauw!
0: Iets in mij zegt dat je dat niet echt juist uitspreekt.
1: Nee, nee, het is effectief.
0: Is het zo?
1: Prauw.
0: Allee, goed.
1: Prauw.
0: Wacht, ik probeer ook eens dan, hè.
1: Ja, ja.
0: Prauw. Is dat juist?
1: Ja, bijna. Prauw. Prauw.
0: Prauw. Zie, je kunt hier veel leren, hè, tijdens dat programma. Oh, en we zijn nog maar al...

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Dit is Stop!
3: Ruim 8 uur.
4: In het nieuws de dwangsommen van seriemoordenaar Freddy Horion. Bart van Langenoven legt uit. Dag Bart.
5: Goedemorgen. Seriemoordenaar Freddy Horion krijgt van onze staat al bijna 740.000 euro aan dwangsommen, omdat hij nog altijd in de gevangenis zit en daar komt elke dag 1000 euro bij. Horion probeert al 20 jaar vrij te komen en trok daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die oordeelde dat onze justitie hem onmenselijk behandelt. Welke oplossing er nu moet komen, daarover beslist de strafuitvoeringsrechtbank op 1 juni. Horion vermoordde in juni 1979 samen met zijn compaan Roland Fenuil 5 mensen in Sint-Amandsberg bij Gent. Ze kregen daarvoor levenslang. Er is een akkoord binnen de Europese Unie over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Het gaat om een nultarief voor Amerikaanse industriële producten die ook makkelijker in Europa kunnen verkocht worden. In ruil beloofde Trump een invoertarief van 15% voor Europese goederen. De overeenkomst moet de politieke en economische spanningen wegnemen tussen de VS en Europa en Europese bedrijven meer zekerheid geven. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sloot die handelsdeal met Amerikaans president Trump vorige zomer al in het Schotse Turnberry. Trump gaf Europa tot 4 juli dan om het handelsakkoord goed te keuren, wat dus is gebeurd. Dan nog voetbal. In de Europlay-offs grijpt Standaard de macht en staat nu alleen aan de leiding na een 1-2 overwinning gisteravond op het veld van Westerlo. Europees voetbal komt nu wel heel dichtbij. In de stand heeft Standaard nu 2 punten voorsprong op Racing Genk, dat maar gelijk speelde tegen Antwerp. Charleroi-Oud-Heverlee-Leuven eindigt op 1-1. Op de laatste speeldag ontvangt Standaard thuis Charleroi en Genk trekt naar Oga-Leuven. En in Engeland is Arsenal met Leandro Trossard de nieuwe kampioen, want titelconcurrent Manchester City kwam gisteravond niet verder dan 1-1 op het veld van Bournemouth en kan Arsenal niet meer inhalen. Voor de Gunners, zoals ze heten, is het van 2004 geleden dat het nog eens de kampioenstitel pakte. Eerst nog veel bewolking met buien. Deze namiddag droger vanuit het westen met opklaringen en zo'n 19 graden. Aan zee waait een stevige wind. Morgen begint dan bewolkt. Daarna klaart het op en blijft het droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend genieten we van zonnig, zacht zomerweer. Maxima van 20 graden aan zee tot 30 in de Kempen op dinsdag.
4: Mooi toch? Kampioen worden, zoals dus Arsenal heeft gedaan, zonder dat ze gisteravond gespeeld hebben. Ja. Voetbal
6: zo kan het ook.
4: Ja, voetbal kan mooi zijn.
6: Ja, dat is waar. Zijn de files mooi? Waarschijnlijk niet.
7: Ja, niet overal. Sinds richting Lummen op de E313 verliezen nog steeds 3 kwartier tussen Geel-Oost en Te Senderlo. Richting Brugge op de E40, 3 kwartier tussen Aalter en Oostkamp, komt daardoor een ongeval. Op de binnenring rond Brussel dan, 20 minuten tussen Expo en Machelen. Richting Brussel op de E19 verliezen een kwartier tussen Zemst en Machelen. Richting Antwerpen dan op de E19 een kwartier tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. En op de E313 richting Antwerpen een kwartier file tussen Massenhoven en Wommelgem.
6: Maar wat mij dan opvalt is dat die file in Limburg wel verdwenen is.
7: Ja, daar zijn de wegwerken blijkbaar ook weg.
6: Oké, mooi.
2: Dit is Stop! Jeroen en Koen.
6: En dat we dus halfweg zijn. Je mag de rumors geloven. Hier is Thomas Gray om te beginnen aan dit derde deel. Goedemorgen.

0: Op en top, een tophit. Thomas Gray en Rumours.
1: 7:07.
2: Het is exact 7:08.
0: Oké, maar wij kennen 7:08 niet als 7:08.
2: We kennen dat als 7:08. En het is weer een tijdje geleden, dus grijp je kans. Want dit is jouw kans om te bepalen welk onderwerp, al dan niet uit de actualiteit, dat maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit, wij zometeen op tafel leggen.
0: We hebben het al over zoveel dingen gehad. Mensen die onderweg zijn, die iets hebben meegemaakt, die iets leuks meemaken op dit ogenblik in hun leven, die in een mindere periode zitten. We proberen altijd te helpen. Wat speelt er op dit ogenblik? Ga even te raden bij jezelf. Ja, doe het maar. Ga even te raden bij
2: jezelf. Een filosofisch momentje.
3: Mooi.
0: Ga even te raden bij jezelf en vraag je af, wat houdt mij op dit ogenblik bezig?
2: Voilà. Nou, daar zijn we nu eens benieuwd naar ze. En dan wordt dat ons volgende onderwerp. Dus doorsturen via de top-app. En ondertussen Britney Spears. Ja, die heeft wel wat dingen waar ze mee bezig is. Daar gaan we niet over.

0: Dat heb je dan, hè. Als niet alles in je leven perfect loopt. Ook haar laptop begint vast te lopen, zo te horen. Klonk raar.
1: Ah, oké.
0: Britney Spears.

0: uw warme oproepen van daarnet heeft zijn effecten niet gemist, moet ik zeggen. Want mensen zijn met heel veel verschillende dingen bezig. Te veel om op te noemen.
1: 7/8.
0: Maar we gaan er toch een paar uitpikken. Ik begin met een pure schande. Corina heeft mij geschreven. Het is vandaag haar verjaardag. En ze heeft van heel veel verschillende mensen al een proficiat gekregen. Maar niet van haar man.
2: Dat is een schande.
0: Bij deze. Van nog van ons achtergrondkoor, Corina. Dat van uw man, ja, dat kunnen we niet oplossen natuurlijk. Dat zal je zelf moeten doen.
2: Een gelukkige verjaardag, ja, we zeggen zeker, dat zelf. Voilà.
0: Stefanie is bezig met de laatste loodjes van de verbouwingen van haar huis. Ze gaat daar binnen 5 weken naartoe verhuizen. Ah, spannend, maar het is nog niet af. Dat kan me voorstellen.
2: Dat is meestal met verbouwingen, hè. Dat is toch altijd een beetje in stukjes. En dat is toch nooit helemaal af, denk ik.
0: Nee, dat is ook nooit af, dat zal je wel merken. Het is bijna Vaderdag, zegt Dieter. Wat zouden we het liefst hebben? Een cadeau of een dag als man een keer met de maten op stap mogen op café en zo. Mogen dat anders niet, Dieter?
2: Mai.
0: Karma.
2: Ik zou gaan lopen nu.
0: Ja. Milan zegt, beetje saai onderwerp, maar ik heb mijn allereerste belastingbrief binnengekregen. Ja, dat heb je als je jong bent. Dan krijg je dat voor de eerste keer in je handen en dan denk je, wat is dit hier allemaal? Ik moet dat dus binnenkort gaan invullen. Ik hoop dat jullie het hier niet over gaan hebben, want belastingen, dat klinkt echt saai. Dat is waar, Milan. Maar als ik jou een goede raad mag geven, ik zou daar mij toch even over buigen.
2: Want en een kleine tip kan zijn om hem zelf te laten invullen door dat systeem dat eigenlijk zelf invult. Snapte?
0: Ja.
2: Dat je het eigenlijk zelf niet moet invullen.
0: Dan heb je wel het gevoel van, ze gaan mij liggen hebben.
2: Nee, maar wacht. Ja. En stel dat je ziet, want je ziet dan ook meteen of je terugkrijgt of niet.
0: Ja.
2: Stel dat je terugkrijgt.
0: Als je terugkrijgt, laat
2: dan
0: het
2: is
0: zo.
2: Goed. Ja. En als je moet terugbetalen, dan ga je er eens mee naar een specialist en die kan dan eens bekijken.
0: Ja, dat kan misschien iets opbrengen. Laura was met het nieuws bezig van Freddy Orio van daarnet. Dus dat gaat hier over een seriemoordenaar. En wij worden nu op de vingers getikt, allee, de Belgische staat, dat we die onmenselijk behandelen. Een seriemoordenaar onmenselijk behandelen. Dus Laura vraagt zich af, allee, dat is toch ook alles behalve menselijk wat die man gedaan heeft, dus waarom zouden we dat met hem moeten doen? Een eeuwenoude discussie.
2: €1000 per dag moeten we hem geven. Amai, dat is een schoolloon.
0: Amai.
2: Om dus in de bak te zitten, maar dus eigenlijk mag, alleen moet hij niet meer in de bak zitten, dat is het verhaal.
0: Ja, eigenlijk wel. Hè.
2: Oei.
0: En dan nog Jordi, want ja, we kunnen ze niet allemaal overlopen. Jordi, die heeft zometeen om 10 uur een functioneringsgesprek.
3: Oei.
2: Ah.
0: Ja. Dus dat is een spannend momentje. Ja, die moet bij de baas komen en ze horen of dat hij goed gepresteerd heeft. Of heb je goede tips voor hem?
2: Nee, omdat ik eigenlijk zelf nog niet goed... Ik heb dat toevallig... Wacht, ik heb dat... Wat is dat? Dat is al volgende week.
0: Heb jij ook een functioneringsgesprek?
2: Ja, de 28e.
0: Oké. Okay. Jordi, misschien kan je Koen dan na jouw functioneringsgesprek, met jouw ervaring die je dan opgedaan hebt, een beetje helpen. Want ik kan me voorstellen dat je daar ook een beetje zenuwachtig...
2: Ik ben wel een beetje zenuwachtig, omdat ik niet weet wat ik moet verwachten.
0: Ja, ik denk dat je weet alle je reden hebt om ook zenuwachtig te zijn daarvoor.
2: Ah, jij weet meer van de zaak.
0: Ja, ik mag niks zeggen.
2: Oei.
0: Maar goed, ja, zwart.
2: Maar moet ik mij zenuwachtig maken of niet?
0: Maar één ding mag je zeker niet doen.
2: Ja?
0: Dat is Jordi bellen, heeft hij.
2: Okay.

0: niet van plan. Nou, dan net ook al deksel op onze neus gekregen. Wat dat is, ja.
1: We zijn al beledigd vandaag.
0: Ja, dan wilden de mensen een keer dat.

0: weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
3: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
7: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
6: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze BeBright matras en kussen, bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras, door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
10: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
11: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Gotha los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
13: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
12: Dus we groeien.
13: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
12: Dan is dit jouw moment.
13: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
14: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Justine maakte zich een beetje zorgen, blijkbaar. Where are you now?
1: Vandaag is het de dag waarop...
0: Waarop wij het gouden principe hanteren. Weten... Nee, wacht. Meten is weten. Ja. Het, en hier komt het moeilijke woord... Meteorologisch stelsel.
2: Ah, het meteorologisch stelsel.
0: Of goed, metrisch stelsel mag je ook zeggen, blijkbaar.
2: Metrisch stelsel.
0: Dat is net iets makkelijker. Het metrisch stelsel. Aan mijn andere woorden, liters, meters, kilo's, kubieke meter, enzovoort enzovoort. Al die maten die wij met z'n allen hanteren om ja, de inhoud of de lengte of weet ik veel wat van dingen te bepalen. Dat is het metrische stelsel. Daar is het vandaag dus de dag van. De Wereldmetrologiedag.
2: Heeft niets met het weer te maken, hè?
0: Nee, dat is meteorologisch.
2: Ah, ja, okay.
0: Dat is iets anders.
2: Dus
0: meteorologiedag. En heb je al gemerkt, er zit ook een zekere poëzie in. Want ja, alles hangt aan elkaar, alles heeft met elkaar te maken. 1 liter water weegt precies ook 1 kilo. En past ook in 1 kubieke meter. Bijvoorbeeld.
2: Ah ja, maar dat is logisch, hè?
0: Ja, dat hebben we zo gemaakt, natuurlijk. Ah, hè? Dus dat, eigenlijk kan je daar een zekere schoonheid in zien. En het mooie eraan is dat we allemaal dezelfde maten gebruiken. Behalve de Amerikanen en de Britten. Oh. Die moeten weer lastig doen met hun miles en gallons en inches. En stop het toch, gewoon. Uit wraak hebben wij met z'n allen... geen punten gegeven aan het Verenigd Koninkrijk en het Eurovisie Songfestival, maar wel aan...

0: Vreselijk gegaan, joh. Dara heette ze.
1: Het liedje gaat eigenlijk over het gevoel dat alles mogelijk is. En dat betekent dus...
0: Am de Bangara. Ja, zo had ik het niet gedefinieerd. Oh, wacht, Dua Lipa wil er hier aan beginnen, maar eerst...
2: De afdeling klachten.
0: Want er zijn klachten binnengekomen, de uitleg klopt er niet helemaal.
3: Nee.
0: Ga jij het even samenvatten?
3: Ja, je zei dat 1 liter past in 1 kubieke meter. Ja? Dat past er inderdaad ook in. Allo, zo voilà. 1000 keer eigenlijk, ja. Het is een kubieke
0: decimeter. Dan past het erin, hè?
3: Ja, dat is waar. Ja.
0: Maar dus 1 liter is...
3: 1 kubieke decimeter.
0: Oké, voor alle duidelijkheid. Voilà.
1: En we kunnen het samenvatten, het is veel te ingewikkeld.
0: Ja. En wat interesseert het mij eigenlijk? Kunnen we het daarover eens zijn? Hier is Dua Lipa.

0: het is in de voorwaardelijke wijze gesteld. I could be the one. Ja, maar ja, niet alles draait rond uw gat natuurlijk. Ja, maar ja, kijk. Anders de afdeling klachten.
1: Ja, weer. Nee, juist, ja,
0: nee, puntjes op de i, sorry. Dua Lipa. En misschien draait het wel rond jou, want zie jij rondom jou veel stilstaande autootjes, dan kom je nu waarschijnlijk in beeld.
1: Ja, dat zou het geval kunnen zijn op de E313 richting Lummen. 3 kwartier file daar tussen Geel-West en Tessenderlo. Ook nog altijd file rijden richting Brugge op de E40 vanuit Gent. Een dik half uur extra tussen Aalter en Oostkamp. Op de binnenring rond Brussel dan, 20 minuten tussen Expo en Machelen. Richting Brussel op de E19 een kwartier tussen Zemst en Machelen. Ook op de E40 een kwartier tussen Berthem en Sint-Steven-Zwoluwe. En ook op de E429 richting Brussel een kwartier vanaf Tubeke. Op de ring rond Antwerpen dan, richting Gent, vries je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En ook op de E313 richting Antwerpen een kwartier file tussen Massenhoven en Wommelgem.
0: En het is woensdag, dus doen we zo meteen
2: de beestige bijdrage.
0: Inderdaad.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
6: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
5: U heeft toch geen binge-probleem?
6: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké. Okay.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com. Wij dragen E5.
13: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5, de one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie, ook op e5.be.
12: E5, jouw verhaal in stijl.
14: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
15: Ons venten zijn bendidioten.
16: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
17: De geschiedenis van uw Google Chrome.
18: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
15: Respect wil ik nog wel proberen.
19: Mamma mia!
20: Wat was dat?
21: De nieuwe comedy-reeks
22: Strike!
21: Nu exclusief op streams.

0: Elke dag spelen we hem, dus zo lang hoef je ook niet te wachten. En helemaal goed ook dat we hem dagelijks spelen. Dus Swedish House Mafia en Wait So Long.
1: Ik kan het nog wel uitleggen.
0: Alsjeblieft.
1: Goed, zoals beloofd,
2: de beestige bijdrage.
1: Als je een beetje een trouwe luisteraar bent van dit programma, dan weet je dat mijn collega...
0: Dat ben ik.
1: Dat is hij, ja. Dat hij de eigenaar, trotse eigenaar, is van een kat. Je enige huisdier ook, heb ik begrepen?
0: Ja, juist.
1: Ja. Ik heb ook een kat. Dat zal ook wel al eens ter sprake zijn gekomen.
0: Ja.
1: Heb jij eigenlijk huisdieren?
3: Nee, niet. Ja, niet? Mijn lief wil dat niet.
1: Is het, ah.
3: Ja.
0: Hoe heb je zelf niks te zeggen thuis?
3: Ja, jawel. Maar ja, goed, je moet met twee zijn voor een huisdier.
1: Oh, om iets te zeggen te hebben.
3: Ja.
1: Maar goed, voor alle kattenliefhebbers. Ligt het aan een allergie? Dan moet ik toch
3: Ik ben ook wel allergisch aan katten.
1: Ah, maar goed. Daar gaat het over. Over de allergie. Maar wist je dat katten ook zelf allergisch kunnen zijn? Zie jij jouw Nalu, de kat?
0: Naloetje.
1: Zie je die soms zo niezen, zo een beetje ademhalen?
0: In mijn gezicht meestal. Ja.
1: of jeuk en dergelijke. Dus dat ze opvallend veel krabben, niezen of een beetje kortademig zijn.
0: Dat is met zijn pootjes zo. Ja.
1: Dus misschien is die wel allergisch. Dan is de vraag, waarvoor natuurlijk? Want we onderzoeken dan alle mogelijkheden. Wol in huis, misschien een of ander hooikoortsachtig ding, zoals we dat ook kennen en zo. Maar egoïsten die we zijn, we denken nooit aan het meest waarschijnlijke. En wat is het meest waarschijnlijke?
0: Dat hij allergisch is aan het baasje.
1: Juist.
0: Oei.
1: Ja, dat is het.
0: Ah.
1: Dus kattenallergie is overbekend. Heel veel mensen hebben het. Maar er zijn ook heel veel katten die mensenallergie hebben. En het zijn vooral katten die heel veel binnen zitten en dus altijd maar met het baasje worden geconfronteerd. Weinig buiten komen. Dus ook weinig antistoffen aanmaken voor andere invloeden enzovoort. En dus wordt er al snel eens een mensenallergie ontwikkeld. Voilà.
0: En wat is de oplossing dan?
1: Ja, best met z'n buiten af en toe. Dat is de oplossing. Eigenlijk wel.
0: In een appartement, ja.
1: Niet van de vierde verdieping, natuurlijk. Tot zover dit diervriendelijke rubriek.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Amai, daar regent hier binnen.
4: Oh, zwaansnanny.
3: Jawel, er staan een niemer in de living.
4: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
3: Dakmeester?
4: Ja.
3: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
4: Dakmeester.
3: Zwaansnanny, hé.
5: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
6: Bozar.
5: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
6: Als een koning op zijn troon.
5: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
6: ULB.
7: Allee, tot straks hè mama.
5: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
10: Muziek en magie.
11: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheiden. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.

0: Eigenlijk de vertaling van ik vraag het aan of zoiets. Hè? Won't you be mine? Dat was Kamraad, beste kameraden. Er zijn wel wat reacties gekomen op die stellingen daarnet van de mensenallergie die katten dus kunnen hebben. Bradley bijvoorbeeld vraagt zich af, hebben honden dat ook? Want de hond van mijn kameraad die niest altijd op mijn been. En inderdaad, nu jij dat zegt, het is mij ook al opgevallen dat onze Norio, mijn hond,
1: jouw hond, ja,
0: regelmatig al eens aan het niezen is. Maar ik heb eerder de indruk dat dat dan van zenuwachtigheid is. Ik heb daar geen gegevens over. Ik kan er niks over zeggen. Dus, maar goed, het zou best kunnen.
2: Er bestaat wel een medicatie voor. Dus het is niet dat je meteen uit elkaar moet gaan.
0: Zijn we ook niet van plan.
2: Nee, maar ja, je weet nooit. Als dat beestje allergisch is aan een baasje, ja, dan moet je wel maatregelen treffen. Je kan dat niet zo laten.
0: Ja. En dus, er is medicatie.
2: Medicatie.
0: En dat gooi je dan tussen de brokjes.
2: Ja, je kunt er eigenlijk in doen wat je wilde. Dat is toch zo?
0: Ja, dat is waar. Ja, die fret dat op met snelheid.
2: Ja, maar dat is toch, ja.
0: En dan heb ik ook nog een reactie gekregen van Aaron. Die schrijft, ik heb een kattenallergie. Ook huisstofmijt, maar goed, dat doet niet ter zaak. Vooral een kattenallergie. En toch heb ik twee poezen, want de liefde voor die twee beestjes is te groot.
3: Oh.
0: Ja, dat is mooi. En die ziet er heel de dag vanaf, maar hij krijgt het niet over zijn hart om ze weg te doen.
2: Heb jij niet ooit een kat gehad en jij liet dan ook de radio aanstaan,
0: ja,
2: omdat die naar jou zou kunnen luisteren?
0: Ja, maar dat ik zot ben, dat hoef je niet zo te benadrukken. Dan is de kal.
2: Ik doe dat bij Dingsken ook, bij Nanoetje.
0: Zie je wel.
2: Nanoe.
0: We zijn alle samen zot.
2: Ja,
0: voilà. De wereld is helemaal om zeep. Maar

0: begint hij over solo.
1: Zonder reclame te willen maken.
0: Ja.
1: Light.
0: Ja, is Light ook...
1: Staat toch Light-versies van?
0: Dat weet ik niet, ja. Ah, je hebt ook de lopende solo.
1: De lopende solo.
0: Wel, nee, ja. zo niet... Ja, hè, zo gewoon erin spuiten. Zo mijn spuitbus.
1: Ik ga jou onderbreken.
2: De geschiedenis van vandaag.
1: Want het loopt hier uit de hand. De geschiedenis van vandaag. Het is 20 mei. Ik heb wel de indruk dat dat een belangrijke dag geweest is voor de gevolgen voor de toekomst. Ik zal met een eenvoudig voorbeeld beginnen. Op 20 mei 2006 zijn er volgens mij wel een paar grenzen verlegd. Als het over het Eurovisie Songfestival gaat. Ja, we zien daar vandaag nog altijd de gevolgen van. Op 20 mei 2006, weet je wat ik ga zeggen? Won namelijk Finland met de groep...
0: Lordi?
1: Ja, Lordi, ja.
3: Art, rock, halleluja.
1: Ze stonden ook heel even op het podium dit jaar. Er werden een paar ex-winnaars bijgehaald. En
0: hebben
1: zo.
0: Ze gezongen?
1: Ze waren er, ja, gezongen, ja. Ze waren erbij in elk geval. En nog een paar andere dingetjes over 20 mei. Maar van allemaal heel lang geleden. Maar tot op de dag van vandaag is dat zeer relevant in ons dagelijks leven. Op 20 mei 1570 werd de allereerste atlas uitgegeven. Zodat je dus in een boek kon zien waar landen lagen, hoe die eruit zagen, in hoeverre dat die groot waren of klein. Ja, dat is ook de basis voor onze GPS op dit moment. Dus ja, dat is toch heel relevant. En dat is trouwens iets Belgisch, hè, want die werd uitgegeven in Antwerpen. De eerste atlas.
0: Dus de wereld was vanaf toen wel plat...
1: Ja.
0: In een boek.
1: Ja, zeker. En op 20 mei 1873 werd het patent op de spijkerbroek, de jeans, zoals wij zeggen in de volksmond, verkregen door Levi Strauss. Ah. Ja, daar hoef ik geen tekeningsje bij te maken natuurlijk.

0: Dit is Top.
1: 9 uur geweest.
2: En dan nu het ochtendnieuws uit Belgistan. Bart van Langenhoven, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ons land betaalt seriemoordenaar Freddy Orion al bijna 740.000 euro aan dwangsommen, omdat hij nog altijd in de gevangenis zit en daar komt elke dag 1000 euro bij. Orion probeert al 20 jaar vrij te komen en trok daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die oordeelde dat onze justitie hem onmenselijk behandelt. Welke oplossing er nu moet komen, daarover beslist de strafuitvoeringsrechtbank op 1 juni. Orion vermoordde in juni 1979 samen met zijn compaan Roland Fenuy 5 mensen in Sint-Amandsberg bij Gent en ze kregen daarvoor levenslang. Zo'n 40 pro-Palestijnse actievoerders die een gebouw van de Universiteit Gent bezetten, die trokken vanmorgen naar het rectoraat. Daar zetten ze ook tenten op en spoten ze graffiti op de muren. De studenten, gekleed in witte overalls en gemaskerd, eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De Gentse politie houdt voorlopig alles in de gaten, maar grijpt voorlopig dus niet in. Het protest duurt daar intussen al 5 weken in Gent. En de Chinese president Xi Jinping ontving vanmorgen zijn Russische collega Poetin in Peking. Vorige week poseerde de Chinese leider nog naast de Amerikaanse president Trump. Xi en Poetin bespreken onder meer dat Amerikaans bezoek en de oorlog in het Midden-Oosten. Poetin prees de sterke en positieve dynamiek tussen Rusland en China. En hij nodigde Xi ook uit om volgend jaar naar Moskou te komen. Veel bewolking met buien. Deze namiddag droger vanuit het westen met opklaringen en maximaal tot 19 graden. Morgen bewolkt, begint bewolkt, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend genieten we van zonnig en zacht zomerweer. Met maximaal van 20 graden aan zee tot 30 in de Kempen op dinsdag.
2: Pommelien Thijs zal zeggen, het beste moet nog komen.
4: Ja, we zijn zware fan, zoals je weet. Goed, is er ook een fileliedje van Pommelien eigenlijk?
2: Ja, samen in de file, ja gezellig. Maar dat is niet van Pommelien Thijs.
4: Nee. Maar we vinden wel dat ze dringend is moeten komen nadat ze dit gehoord heeft.
5: Ja, het is nog altijd de dik file rijden op de E313 richting Lummen. 3 kwartier extra daar tussen Geel-West en te Senderlo. En op de bindering rond Brussel vlieg je nog steeds 1 kwartier tussen Expo en Machelen.
0: Dit is Top. Jeroen en Koen.
4: En aangezien wij geen 1000 euro per dag verdienen, zullen we nog maar een beetje gewoon werken, zeker het komende uur.
2: Spreek voor jezelf.
4: Jawel.
2: Nee,
4: toch een boeiend uur.
2: Ja. Zonder lachen.
4: Wil er alles over weten.
0: Het is Top.

0: 24 era en DOD en Poppy Bascom, de rare namen allemaal. En Think About Us. Ja, we hebben het al een paar keer over het weer gehad. Dat kan je ons niet kwalijk nemen. Onze weerman zei het vanochtend nog. We hebben nu 2 weken triestig herfstweer gehad. Maar vanaf morgen, en zeker vanaf overmorgen, gaat het allemaal veranderen. Dus als je nog een paar druppeltjes wil ontmoeten, we hebben het even gecheckt.
1: Vandaag is de overgangsdag en vandaag kan het 35% kans.
0: Ja, maar na de middag veel minder. Dus je zal het deze voormiddag moeten doen. En in dat kader is Maurizio, die kunnen we dus in ons archief doefen vanaf morgen voor een paar weken. Hopelijk. Here comes the rain again.

0: heb een mooi woord doorgekregen. Jolientje heeft gereageerd op onze regenuitspraak van daarnet. Bij ons hier in Brugge, schrijft ze, is het al de hele ochtend zo'n beetje aan het miezelregenen. Dat is geen officieel woord, veronderstel ik, maar we weten wat je bedoelt. Ja, het klinkt ook goed, hè, vind je? Miezelregen.
1: Het is een vorm van neerslag die bestaat uit heel kleine, fijne waterdruppels.
0: Dus het is wel degelijk gedefinieerd. Ja. Ik dacht dat het een woord was dat ze zo uitgevonden. Nou, ik vond het heel mooi, eigenlijk.
2: Nieuws van de dag.
0: Minder mooi is de prijs die je tegenwoordig aan de pomp betaalt. Vandaag, voor het eerst in 4 jaar... betalen we meer dan 2 euro per liter voor benzine. Diesel was daar al, die is ook duurder geworden trouwens. En het ziet er niet goed uit. Het dreigt alleen nog duurder te worden, schrijft het laatste nieuws.
1: Maar is er dan iets veranderd of zo?
0: Ja, het heeft te maken met het recente dreigement van Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dan wordt iedereen zenuwachtig. En tegelijkertijd blijft die fameuze straat van Hormuz nog altijd geblokkeerd. Dus ja, dat helpt allemaal niet natuurlijk. Hè. Maar ergens doen we wel iets verkeerd. Want gisteren heb ik nog een artikel gelezen. Als het dan gaat over het kiespubliek van Trump. Die zijn ook een beetje zenuwachtig aan het worden. Je kan mensen alleen maar raken in hun portemonnee. Dat is bij ons ook zo. Het stemgedrag heeft daar alles mee te maken natuurlijk. Maar als ik dan hoorde dat ze op dit moment in de Verenigde Staten dus een beetje ambetant aan het worden zijn op Trump, sommige mensen. Omdat ze dus ook heel veel moeten betalen aan de benzinepomp. Weet je wat de prijs is van een liter benzine in de Verenigde Staten vandaag?
1: Een beetje hetzelfde als bij ons.
0: Nee, ongeveer de helft. Zo rond 1 euro per liter. En dat vinden Amerikanen dus onwaarschijnlijk duur. Dan doen we toch iets verkeerd. Ja. Want de straat van Hormuz en heel de rettiketet, die ligt dichter bij ons dan bij de Verenigde Staten ook, hè, nota bene.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Win for life.
3: Win for life.
2: Win tot 5000 euro. Elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
11: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel 4000 euro directe korting.
12: Het is Toyota.
11: Info en voorwaarden op toyota.be.
13: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
14: Koop lokaal. Voilà.
13: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
15: Ik ben toch rustig!
16: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
17: Dit is Top. We make you
18: move. En kijk eens, de vier op een rij van vandaag is al begonnen met David Guetta. Straks ook nog
19: Zurb met It's Not Love.
18: We hebben Netsky met Rio, zomersplaatje.
19: En Calvin Harris met Kasabian en Release the Pressure.

0: Gewoon een manier om uit te leggen dat u gerust er eentje mag laten vliegen. Release the pressure. Calvin Harris was dat.
1: Ja, je mocht dat niet tegenhouden.
0: Nee,
1: hè?
0: Dat is heel ongezond. Ja, ja. We hadden ook Netsky, Zurb en David. Ah. En David, David Guetta. Oh, Koen, alstublieft. Wees blij dat het radio is. Meer kan ik er niet over zeggen. En dan gaan we naar de verkeersinformatie.
2: Ja, nog één plaats waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is richting Lummen op de E313. Een half uur file rijden daar nog altijd tussen Geel-Oost en Ham.
0: Oei. Ja. Ah, ik was even duizelig. Ik weet niet waar het aan ligt.
1: Ga even een luchtje scheppen.
0: Ja, wel, frisse lucht, help.
3: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
9: Leuke video!
8: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

0: minste wat je kan zeggen is dat Nathan Nicholson, dat is de man die je kon horen, dat hij een typisch stemgeluid heeft.
1: Ja.
0: Zo, allee, het is, ja, je kan... Ja, voilà. En dan weet je meteen, het is de Nathan.
1: De Nathan, die moeten we bellen als we zo'n geluid willen op ons plaatje. So much beauty around us. Ja, alles behalve nog vandaag, hè, want ook Erwin heeft geluisterd naar onze boeiende uiteenzetting over de regen vandaag. En dit is zijn conclusie.
2: Ja, als je nog eens van regen wil genieten, ja, dan moet je het vandaag doen. Zo simpel is het, want vanaf morgen is het echt wel over en uit met dit kil en wisselvallig lenteweer. Maar goed, daar gaan weinig luisteraars rouwig om zijn, denk ik. Maar dus nog niet vandaag. Hier en daar ontstaat nog een bui. En tussen de buien door is het wel droog met zon en wolken. En naarmate die dag vordert, worden de opklaringen alsmaar breder. En uiteindelijk raakt het laat vanmiddag en vanavond helemaal opgedroogd bij toch al wat hogere temperaturen. Het is lang geleden, maar vanmiddag stijgt het kwik nog eens tot 19 graden.

0: Roll-off over care-to-cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op care-to-cover.be.
2: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
3: Balju
2: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
3: Abdij
2: glimlachte ze terug. En een week later aan
3: Buil
2: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
3: ULB.
2: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
3: Aan Marie-José.
2: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
4: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf.

0: James Hype en Sam Harper. Allee, en Bobby Harvey ook. Kwestie van volledig te zijn. Maar nu heb ik wel genoeg gehad met plaatjes over water en dergelijke. Ik zou nu graag de trompet bovenhalen. Want een betere weer, we weten het allemaal. Het is op komst. En misschien is de kans wel heel groot dat je er dit weekend meteen invliegt. Hè? Dat zou toch kunnen?
1: Het kan helemaal op zaterdag 30 graden. Voilà. Zondag, ik zeg het nog eens, 32 graden. Mensen gaan al zeggen dat het te warm is. Je weet dat nu al. Ja, maar goed, geniet ervan.
0: Het moment om nieuwe drankjes uit te proberen. Hè? Wat lees ik vandaag in de krant? Uitsmijtertje van vandaag. Je krijgt riant de kans om nieuwe dingen te ontdekken. AB InBev heeft zijn gamma uitgebreid, met Jupiler Apple. Een variant dus met appelsmaak. Bier met appelsmaak. Ik voel niet meteen groot enthousiasme hier aan de overkant.
1: Ja. Ja.
0: Het is een limited edition, dus je gaat rap dus moeten zijn.
1: Okay, ja.
0: En je gaat heel rap moeten zijn, want in de krant staat, het ligt vanaf 30 mei in de winkel. Het is 20 mei vandaag, dus daar zijn we al voorbij. En toch staat het zo in de krant vandaag.
1: Maar ja, is 20 mei nog 30 mei?
0: Maar nee, hè, dan zijn we daar dus toch al voorbij.
1: Okay, maar ja, goed, mijn beetje voor mij. Ja, goed.
0: Goed, mocht je het gemist hebben, AB InBev zorgt er ook voor dat er een Zuid-Afrikaans biertje vanaf nu in de rekken ligt. Dat tot nu toe nog niet verkrijgbaar was hier in België. Het gaat over Flying Fish. Dat bier heeft dan weer een aroma van geperste citroen. Dus appel, citroen, maak uw keuze. Het is dus verkrijgbaar, blijkbaar.
1: Is het met of zonder alcohol?
0: Ja, dat zal met zijn, veronderstel ik. Hè? Want anders zouden ze dat er nu toch bijgezegd hebben.
1: Ja, ik ben nogal traditioneel. Zo. Bier zonder alcohol, ik voel het niet. Nee? Maar misschien ligt het aan mij. Je hebt ook mensen die een beetje aangeschoten worden van bier met zonder alcohol.
0: Ja,
1: snap je?
0: Met zonder alcohol. Ja, nee, maar goed. Het is toch het ideale weer. Of toch dat opkomst is om nieuwe drankjes te ontdekken. Dus wij hebben jou geholpen. Wij ook, als jij gewoon een pint wil blijven drinken.
1: Ja.
0: De traditionele move, zoals Koen. U doet maar. Can

0: Sean, s'il te plaît. Hij is weer bezig, hoor.
1: Als we hem niet tegenhouden, is hij vanmiddag nog bezig, hè, Jean-Paul?
0: Let er even op.
1: Yep.
0: Ja, nu zwijgt hem. Nu durft hem niet meer.
1: Ja, ik snap het. Ja, ik snap het wel, ja.
0: Ah, ja, daar. En dus blijkbaar niemand die ze durft zeggen, Sean, nu uw teut een keer even.
2: Jeroen Goris, Koen van der Sloten.
1: Langs de andere kant, je kan dat ook positief bekijken. En dat is een man die zich helemaal smijt in zijn job.
0: Zeker.
1: En ik hoop dat jij daar aan de andere kant dat ook op dit ogenblik aan het doen bent. Dat
0: aan
1: je
0: het
1: denkt,
0: smijten?
1: Wel, dat je aan het smijten bent in je job. Dat je denkt van, ah, come on, come on.
0: Ja,
1: en Jean-Paul die doet dat ook.
0: Zeker. Onze fijne collega gaat hier zich zo meteen ook smijten.
1: Ja, ja.
0: Maar toch nog één opmerking. Ah. Want als we beginnen over bier, en ja, dan raak je de Vlaming in zijn ziel. We hebben er heel veel commentaar op gekregen.
1: Oei.
0: Ja. Sommigen die zeggen dat je dat toch eens een kans moet geven, alcoholvrije varianten en zo. Ik heb een paar merken, doe er uw goesting mee.
1: Nee,
0: ja, check het even. Maar er zijn ook tegenstanders natuurlijk, hardnekkige tegenstanders. Jerry bijvoorbeeld, die schrijft, bier zonder alcohol, dat is zoals porno kijken op de radio. Dat is een experiment dat nog nooit gedaan is, dus ik voel mij aangesproken om dat misschien toch eens te proberen, een van de volgende uitzendingen.
1: Ja, maar ik wil niet naar porno luisteren. Als jij bij mij zit.
0: Nee?
1: Ja, dat, allee, dat is toch iets dat... Allee, ja, gesnapt, dat gaat toch niet?
0: Ja,
1: nee, maar, allee,
0: net daarom.
1: Je doet dat toch niet met publiek?
0: Oh, het kan morgen plezant worden.
1: Nee, het kan niet plezant.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Dit is Top!
2: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de Top Headlines met Bart. Goedemorgen Bart.
3: Goedemorgen. Al maar meer mensen die in de buurt van de luchthaven van Zaventem wonen klagen over geluidsoverlast. Ze noemen de situatie onleefbaar en onhoudbaar en wijzen naar de vliegroutes die sinds afgelopen zomer veranderd zijn. Daardoor vliegen vliegtuigen vaker over woonwijken. Bevoegd minister Krukke bestelde nu een studie om die overlast rond de luchthaven van Zaventem in kaart te brengen. Brusselse regering dreigt met juridische stappen als er op korte termijn niet

0: van Meissen staat binnenkort een echte babyreuze aaronskelk in bloei. En dat is er voor het eerst eentje van eigen kweek daar. Het plantje deed er 9 jaar over om te groeien. De reuze aaronskelk is berucht om zijn spectaculaire, maar kortstondige bloei en de geur die wat weg heeft van bedorven vis. De plant bloeit zelden en dan ook nog maar eens 72 uur. Als je dus wil meemaken, best de sociale media van de plantentuin in Meissen in de gaten houden. Deze namiddag klaart het op vanuit het westen bij 19 graden. Aan zee waait wel een stevige wind. Morgen begint bewolkt. Daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend genieten we van zonnig, zacht zomerweer. Met maxima van 20 graden aan zee tot 30 in de Kempen op dinsdag.
1: Er is nog één plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E40 richting Brussel. 6 minuten bijtellen tussen Ternat en Sint-Agathabergen.
2: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
1: We zijn in het midden van de week en beter weer is op komst. Wie er ook aankomt is Coldplay met Higher Power. Goedemorgen.
2: Top.

Hallo, hallo. Goedemorgen op deze woensdag 20 mei. Het is de laatste dag dat het weer wat aan het kabbelen is. Beetje buien, nog net geen 20 graden. Maar vanaf morgen is het zover, hè. Dan stijgt het kwik boven de 20 graden. Dit weekend krijgen we zelfs temperaturen tot 33 graden. Echt barbecue weer. Een kleine hittegolf komt eraan. En ik moet dringend eens wat t-shirts beginnen strijken. Ik ben daar heel slecht in, eerlijk gezegd. Als het slecht weer is, ja, dan strijk ik nooit mijn t-shirts. Want ja, ik doe ze toch niet aan. Dus ik weet vanavond wat te doen. Strijken.

echte oldschool drum and bass, deze DJ Fresh. Want tegenwoordig... Ja, tegenwoordig worden heel veel samples gebruikt in nieuwe muziek. Een sample is zo'n kort stukje muziek dat je gaat hergebruiken, gaat recyclen eigenlijk. Kiki, de Nederlandse techno-DJ, die heeft dat gedaan met een nummer uit 2004, What's a Girl to Do? Je hoort het, hè? En nu is ook Alok ermee aan de slag te gaan. Hij heeft dat samen met Khalid gedaan. Ook deze sample van What's a Girl to Do. Dit is Dive Into Me.

0: werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Knock, knock.
3: Who's there?
5: Justin.
3: Justin who?
5: Just in time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, that happened.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
10: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zene. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
13: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
12: Wat bedoelde?
13: Ja, die regelt heel op een bol, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
12: Dat zal wel.
13: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
12: Echt? Dus?
13: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Guinness hiervoor, gewoon doen.
14: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

Morgen kennen we misschien wel de kampioen in ons Belgisch voetbal. Gisteravond werd de kampioen in Engeland bekend in de Premier League. Leandro Trossard is daar kampioen geworden met Arsenal. En dat zonder te spelen. Het is zo dat Manchester City, de tweede in de stand, die hebben punten verloren. En daardoor is Arsenal mathematisch zeker van de eerste plek. Het is 22 jaar geleden dat ze kampioen werden. En dat Leandro Trossard daar, ja, onze Belgen daar deel van uitmaakt. Ja, dat is gewoon prachtig. Hè? Dat is heel mooi gedaan. Dus Leandro, moest je luisteren, chapeau. En hij is ook nog eens net op tijd in vorm voor het WK. Dat belooft dus onze Leandro Trossard.

0: half elf. Bruno Mars komt eraan. Met zijn I Just Might, maar daarvoor nog één minuutje geduld.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Wij dragen E5.
8: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
7: E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

Dag 3 voor de nieuwste track van Sam Veld, de Nederlandse DJ die Tropical House maakt. Denk maar een beetje aan de stijl van Kygo en consorten. Voor zijn nieuwste track is hij gaan samenwerken met Izzy Bizu en Norma Jean Martin. Into the Stars heet hij. Het klinkt heel zomers, dus het is wel een nummer die kan werken de komende dagen. Maar ik heb vandaag jouw mening nodig natuurlijk. Met een simpele hit of shit door te sturen in de Top Radio BE-app kan jij laten weten wat je ervan vindt. Hit als je het goed vindt, shit als je het heel slecht vindt of het maar niets vindt. Laat maar komen in de Top Radio BE-app. Hit of shit voor deze van Sam Veld, Into the Stars.

weer een twijfelgevalletje zie ik vandaag. Deze Samveld, Izzy Bizou en Norma G. Martin, Into the Stars. Maar meningen, meer meningen liever, zijn altijd welkom. Hè. Via de Top Radio B-app Hit of Shit, wat vond jij ervan? Laat het mij eens weten. Nu

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
5: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
6: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
7: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
8: Bozar.
7: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
8: Als een koning op zijn troon.
7: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
8: ULB.
9: Allee, tot straks, hè, mama.
7: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
12: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
13: Ik raag dan niet om uges, hè.
14: Zat ik het al dus kies gezet? Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
13: Goosses, mijn geen op nee.
14: Het moet weer al juist zien, hè.
13: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
14: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
13: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
15: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Beleef bij Top, Top, the sound of Tomorrowland. Tomorrowland, One World Radio. Luister nu via Topradio.

0: Wat vond jij van deze hier van Sunfeld? Ik had jouw mening nodig over deze Into the Stars.
1: Oh, excuses, dat was niet de bedoeling.
0: Dit was een shit. Joran die vindt het een dikke hit. Ik vind het wel een echt zomernummer, zegt hij erbij. Maar dat is zowat alles wat positief is vandaag. Chris, Bram, Dave, Ella die vinden het allemaal een shit. Philippe die vindt het een zaagnummer. En Geert die vindt het een shit omdat het opbouw mist. Voorlopig dus een negatief rapport voor Sunfeld. En nu heb ik wel goed nieuws voor Geert. Want ja, die stuurde ik mis opbouw in het nummer. Dan heb ik nu speciaal voor Geert een nummer dat een geweldige opbouw heeft. Release me.

0: Ik krijg hier een leuk berichtje. Nella die stuurt in de Top Radio B-app dat ze vandaag een dagje vrij heeft. Straks de kids van school gaan halen en nu wat klusjes aan het doen in huis met Top op de achtergrond. Dat hoor ik graag, Nella. En ik ga je een beetje helpen, zodat die klusjes wat vooruit gaan. Want net voor de Top Headlines eraan komen, krijg je nog deze van mij hier. Maupi. Met zijn drugs from Amsterdam. Geniet ervan.
1: Off my face, don't know where I am. 'Cause I got my drugs from Amsterdam.

0: niet moet besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Oh, zoveel video.
2: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
4: Dit is Top!
5: Goedemorgen, het is 11 uur en Bart heeft de top headlines voor je klaarstaan. Goedemorgen Bart.
6: Goedemorgen. Onze middelbare scholen krijgen een nieuw gratis lespakket over de gevaren en de risico's van roken en vapen. Want veel tieners schatten die gevolgen niet altijd juist in. Zo'n 5 scholen hebben het lespakket succesvol getest. Leerlingen die de lessen volgden kregen minder zin om te beginnen roken of vapen. En ze hadden ook een realistischer beeld van wie van hun leeftijdsgenoten zich wel lieten verleiden. De lessen zijn gericht op het tweede en derde middelbaar. Dat is de leeftijd waarop veel jongeren voor het eerst roken of vapen. Het duurt vaak lang voor nieuwe medicijnen op de markt komen. Patiënten wachten bij ons gemiddeld 1,5 jaar op die geneesmiddelen. Dat blijkt uit een analyse van de farmaceutische

0: woonwijken. Bevoegd minister Krukke bestelde nu een studie om die overlast rond de luchthaven van Zaventem in kaart te brengen. De Brusselse regering dreigt met juridische stappen ook als er op korte termijn niets verandert. Deze namiddag klaart het op vanuit het westen bij 19 graden. Aan zee waait er wel een stevige wind. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend genieten we van zonnig zomerweer met maxima van 20 graden aan zee tot 30 in de Kempen.
1: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
2: Ik breng nu al de zon naar je toe met de nummer 2 uit onze Top Hit 40. Another komt eraan na Imani en Don't Be So Shy.
1: Top.

0: morgen nog één dag werken en het is weer vrijdag. En ik kijk uit naar vrijdag. En niet omdat het weekend dan gaat beginnen. Ook niet omdat ik mega zotte plannen heb of zo. Het heeft ook helemaal niks te maken met de 30 graden die eraan komt. Nee, nee. Op vrijdag is het New Music Friday. En deze ochtend kreeg ik een sms van mijn favoriete artiest. Zonder zeveren, echt waar, ik meen het. Het zal wel niet met zijn een nummer zijn geweest, maar wat. Het was wel door hem ondertekend. En in die sms stond dat ik zijn nieuwste nummer al kon pre-saven, want die komt vrijdag uit. Over wie of wat ik het heb, dat hoor je zo meteen. En dan laat ik ook eens een stukje horen. Eerst nog Tiësto en The Business.
1: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business.

Binnen twee dagen is het weer vrijdag. En vrijdag staat bekend voor New Music Friday. En ik zei het hier net al, ik kreeg deze ochtend een sms van mijn favoriete artiest, waarvan vrijdag zijn nieuw nummer uitkomt. Ik heb het over Kygo natuurlijk. En deze vrijdag komt Heaven uit. Het is een samenwerking met Dan Tominski, de zanger van Hey Brother. En het is ook een eerbetoon aan Avicii. Het heeft ook echt Avicii-vibes, de nieuwste van Kygo. Luister maar eens even mee. Ja, ik ben nu al fan. Het is een echte throwback naar de oude EDM, vind ik zelf. Heaven komt dus uit deze vrijdag. Nu nog eens oud werk van Kygo. Whatever. Whatever.

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman!
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op Huizenjacht.

0: Casino. Taco's maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: En Colruyt trakteert.
8: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.
10: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè?
11: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
10: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
10: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

Zeg, het is woensdag vandaag en dan weet je misschien wel hoe laat het is. Elke woensdag ontvangt Bram een pakketje. En dat pakketje dat kan van jou zijn, als je de waarde van het pakje kan raden. Vorige week hebben we een zetel weggegeven. Het was hier een heel gedoe. Ja, zeker als Wouter binnenkwam. Als je benieuwd bent hoe dat er allemaal uitzag, ja, dan kan je terecht op onze socials, want daar kan je een video vinden over het hele gebeuren. Als je dus ook iets wil winnen, dan moet je luisteren deze namiddag. En dat kan vanaf 4 uur, want dan geeft Bram weer een nieuw pakje weg.

0: half twaalf. Zometeen krijg je een gloednieuw dilemma. En het is een leuke vandaag. Eerst is er nog één plek waar je meer dan 15 minuten verliest. En dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier bijtellen tussen Antwerpen Centrum en Berchem.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Wij dragen E5.
4: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
3: E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Veronhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
5: En in mei betaalt Veronhoven de BTW in jouw plaats.
7: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
8: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En juist.
7: Sorry, kan dat wat korter?
8: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
7: Nee, korter.
8: Koop lokaal. Voilà.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
10: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
11: Oh nee.
12: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
13: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
14: Ik kan niet werken vandaag.
15: Maar, hoezo?
14: Sorry, maar het is WK.
16: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
17: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.

0: Daily Dilemma.
1: Tijd voor het dagelijks dilemma en het is echt wel een leuke vandaag. Want gisteren heb ik kip gegeten met verse frietjes erbij. En bij kip, of wie kip zegt, zegt natuurlijk ook appelmoes. Mijn vriendin en ik, wij eten dat koud, die appelmoes. Warme appelmoes, ja, dat gaat ons nooit zien eten. Dat is ook gewoon niet lekker. Maar wat, dat is mijn mening, hè. Dus ik smijt het eens in de groep. Het dilemma van vandaag is heel simpel. Koude of warme appelmoes? Dat is de vraag. Ik heb het ook al eens gevraagd op onze socials. Daar kan je ook stemmen. Maar nu heb ik jouw mening nodig. Jouw mening via de Top Radio BE-app. Warme of koude appelmoes? Dat is de vraag van vandaag. Het dilemma van vandaag. Warme of koude appelmoes? Laat het eens weten.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, nee?
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko?
3: Mo.
4: Baie.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop, mo. Is het dan zeven, nee? Je kunt hier juist niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
3: Ja, dat wel.
5: Modu van. Wieder maakt je kamionetten een zak slimmer.
0: Groene vingers. Ikke. Mo, ben je jong? Als ik iets wil weten, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
6: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be. Modu van.
4: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
7: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
8: Balju
7: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
8: Abdij
7: glimlachte ze terug. En een week later, aan
8: Buil,
7: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
8: ULB.
7: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
8: Aan Marie-José.
7: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

je appelmoes warm of koud? Dat was de vraag. Daily Dilemma. Ja, ik had het dus ook al eens in op onze socials gezwierd en daar is het heel duidelijk. 70% gaat daar voor koude appelmoes. In de Topradio BE-app is er ook een stevige discussie aan de gang. Stijn die zegt koud, André zegt warm, Kim stuurt warm, Tom wil het dan weer koud. Voor Anne is het koud, Tatjana zegt warm. Ja jongens, zo gaan we verder en verder. Thomas uit Brugge die heeft het graag eetbaar warm. Eetbaar warm, dat is toch wel een specialeke. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Bij Maxime uit Waregem zorgt het zelf voor discussie thuis. Hij heeft appelmoes het liefst koud, maar zijn vriendin warm. Oh, dat moet dan niet plezant zijn. En dan is er ook nog de discussie mousseline of kompot natuurlijk. Dat is ook de vraag. In totaal, als ik het zo wat optel in de app, is het 40% warm en 60% koud. Dus daar is het wel wat spannender. Als ik het dan in totaal optel, is de meerderheid toch te vinden voor koude appelmoes. Amai, wat een discussie zeg. Morgen doen we gewoon brokken of geen brokken in de appelmoes. Hè? Die mousseline of kompot. Kijk, wat denk je daarvan?

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Dit is Stop!
3: Zometeen niet zwansen, maar dansen. Eerst naar de top headlines met Vrouwtje. Goedemiddag, Vrouwtje.
4: Goedemiddag. Leerkrachten in het middelbaar onderwijs krijgen binnenkort een nieuw lespakket van de KU Leuven over de gevaren van roken en vapen. Het moet jongeren helpen bewuster om te gaan met beelden die ze zien op sociale media. Want ze zijn vaak niet bewust van de gevaren. In ons land heeft bijna een derde van de 12 tot 18-jarigen al eens gevaped. Het lespakket blijft nu ook succesvol, want volgens de KU Leuven zijn jongeren na de lessen minder geneigd om te starten met roken of vapen. De Universiteit Gent eist dat de pro-Palestijnse actievoerders uit de campus worden gezet. Het stapt daarvoor naar de rechtbank. Het protest escaleert, want sinds vanmorgen bezetten de actievoerders ook het rectoraat. Ze hebben er tenten opgezet en spoten graffiti op de muren. Gisteren werden ook al verschillende campussen beklad met rode verf en pro-Palestijnse slogans. De politie heeft een procesverbaal opgesteld, maar grijpt voorlopig niet in. Het duurt vaak lang voor nieuwe medicijnen op de markt komen. Patiënten wachten bij ons gemiddeld 1,5 jaar op die geneesmiddelen. Dat blijkt uit een analyse van de farmasector. Het komt vooral omdat overheden

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video's!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
3: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
2: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes, nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
8: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
7: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
8: En klanten altijd tevreden.
7: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.
9: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: en met 30 juni bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
7: Ik kies Unlimited Internet.
6: En 5G.
7: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

0: spraak volop over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Voel je dat, de lente? Ik bedoel niet de pollen in de lucht, hè? Nee, de goesting om te planten. Ga gewoon naar Groencentrum voor alles dat je van doen hebt in uw hof.
3: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
4: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Allee, wat zie je wel mee?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko.
4: Mo.
5: België.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
4: Ja, dat wel.
1: Moed van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
6: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer, geen zorgen. Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
7: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
1: Moduvan.
5: Liquidator wint, Wiedermann, ik kom in het de zak slimmer.
8: Amai, daar regent hier binnen.
9: Oh, zwaansnanny.
8: Jawel, er staan er niet meer in de living.
9: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
8: Dakmeester?
9: Ja.
8: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
9: Dakmeester.
8: Zwaansnanny, hè.
10: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
11: Bozar.
10: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
11: Als een koning op zijn troon.
10: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
11: ULB.
12: Allee, tot straks, hè, mama.
10: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
13: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
14: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
15: De Wit.

0: jij moet dringend nog eens seks hebben.
1: Ons vente is een bende idioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strike!
7: Nu exclusief op streams.
8: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
9: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Dit is Stop!
13: Het is 1 uur en Fraukje Kaljon heeft nieuws over de betogingen in de UGent. Hey Fraukje, goedemiddag.
14: Goedemiddag. De pro-Palestijnse actievoerders aan de UGent hebben de bezetting in het rectoraat stopgezet. De tenten in het gebouw worden opgeruimd en een tweede groep actievoerders in een ander gebouw bespreekt nog of ze ook zullen vertrekken. De UGent zelf stapte daarnet naar de rechter in kort geding. Ze willen de pro-Palestijnse actievoerders uit de gebouwen zetten. Want de situatie was de afgelopen dagen geëscaleerd door vandalisme in de campussen. De politie is aanwezig, maar grijpt voorlopig niet in. Het vertrouwen in onze economie is al voor de vierde maand op rij gedaald, tot zelfs het laagste niveau in meer dan een jaar. Dat blijkt uit een bevraging van de Nationale Bank. We zijn vooral pessimistischer geworden over de toename van de werkloosheid. We zijn wel iets positiever over de algemene economische situatie. Gezinnen verwachten zelfs een lichte verbetering van hun eigen financiën. Maar we sparen wel een pak minder dan vroeger. En slecht nieuws voor als je allergisch bent aan graspollen. Je houdt best de komende maanden zakdoekjes bij de hand, want het graspollenseizoen is officieel gestart. Dat meldt Gezondheidsinstituut Cienzano. Het seizoen loopt 8 tot 12 weken. 1 op de 6 mensen...

0: Twee stevige files, E19 richting Breda tussen Loenhout en de grens met Nederland, 20 minuten erbij. En ook op de R1 gaat het trager richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest daar 17 minuten.
1: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
0: Op woensdagnamiddag duwen wij het gaspedaal extra in. En als het van Dua Lipa afhangt, is dat zelfs physical. Goedemiddag en welkom.

0: Zometeen in de Spinback keren wij terug naar de derde week van mei 2011. En kan jij kiezen tussen een hitje van ofwel Alexis Jordan of iets van DJ Frank. Ik laat het zo meteen even horen. Mag jij je stemming uitbrengen via de Topradio BE-app. Bij ons is het op dit moment 9 over 1. In Studio City, dat is waar Bruno Mars woont, is het 9 over 4 s'nachts. Ik ga hem toch even bellen om hem te laten weten dat ik een liedje ga draaien van hem. Maar ik weet niet of hij gaat opnemen. Eens kijken.
1: Bruno Mars
2: is momenteel niet bereikbaar. Gelieve een bericht achter te laten na de toon.

Wij even terug naar de derde week van mei 2011, waarbij Microsoft Skype koopt voor 8,5 miljard dollar. Skype was een app om met elkaar te videobellen, lang voordat WhatsApp video bestond. Ondertussen bestaat Skype ook niet meer. Dat is vorig jaar gestopt, omdat Microsoft eigenlijk volledig inzet op hun Microsoft Teams om te gaan videobellen of videoconferences te doen natuurlijk. In de hitlijsten, toen in die derde week van mei 2011, kwam je dit tegen. En vaak gedraaid ook bij Top in die tijd. Alexis Jordan met Happiness. Als je deze nog eens wilt terughoren, stuur je A via de Topradio BE-app. Of je kan ook voor dit kiezen. Na Summer Jam, de grootste hit voor DJ Frank, Discotheques met wat oude dingen die hij bovenhaalde van Anita Meijer. En vooral heel goed remixte DJ Frank. Dit is B, A voor Alexis Jordan, B voor DJ Frank. Degene met de meeste stemmen, die ga ik zo meteen helemaal draaien hier bij Top. En dit hier is Jonas Blue.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht hè.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Wij dragen E5.
7: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
6: E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
9: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
8: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
11: In Moskou!
3: Nee, immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
11: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
10: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen immoscoop, man.
3: Och, jongens.
10: Dat is wel een naald, hè.
12: Je droomhuis staat vroeger op immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Immoscoop, man.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
13: Sorteren kan je zo meteen.
4: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
14: Voorwaarden op colruyt.be.
11: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
11: Top! We make you move!

Spinback. We spinnen vandaag terug naar de derde week van mei 2011. Met toen in de hitlijsten Happiness van Alexis Jordan of Discotheques van DJ Frank. Een van die twee kon jij kiezen door A of B te sturen via de Topradio BE-app. Het was makkelijk, denk ik, voor heel wat mensen. Ja, DJ Frank die wordt hier op handen gedragen en dat is al jaar en dag zo. Hij is 55 ondertussen en is sinds zijn 15 jaar bezig met muziek. Dus viert hij dit jaar zijn 40-jarige carrière. Daar kan je alleen maar heel veel respect voor hebben. Hij haalt het vandaag met 69% van de stemmen.

0: Blij dat jullie deze code kozen in de spinback. DJ Frank en Disco Tex bij top. Zometeen Keto en John en Gala komt er ook nog eens aan met Freed From Desire. En Kylie Minogue, die biecht iets op. R1 richting Nederland, aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten erbij. Ook op de E19 gaat het trager richting Breda. Tussen Loenhout en de grens met Nederland een kwartier extra. En ook op de R1 richting Nederland verlies je tijd. Tussen Sint-Annelinger-Oever en Antwerpen-West is ook dat een kwartier daar.
1: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haar omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Oh, ik snap er niks van.
6: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
7: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
8: Goesting in mijn wereldreis.
9: Elke maand.
8: Lekker chillen in paradijs.
9: Elke maand.
10: Win for life.
9: Win for life.
10: Win tot 5000 euro elke maand.
9: Elke maand.
10: Je leven lang.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
12: Leuke video!
11: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

Los van het feit dat ze gigantisch terugscoorden met die Padam Padam een paar jaar geleden, is er vanaf vandaag een Netflix-reeks, serie, klein miniserie, over het leven van Kylie Minogue. En dat kan je dus vanaf vandaag bekijken op Netflix. Daarin vertelt ze onder andere over de goede dingen in haar leven, maar ook over het feit dat ze in 2005 kanker heeft gehad en 5 jaar geleden dat ze hervallen is. En dat had ze nog nooit verteld. En als je het haar ziet vertellen, is dat echt met de tranen in de ogen. En dat begrijp ik.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, niet?
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een lieve computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
6: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf.

Dit weekend is melkflessenweekend. Waarom zeg ik dat? Dat het gaat warm worden, iedereen gaat met de blote benen rondlopen en niemand is bruin. Maar niemand die ik ken heeft al een kleurtje, ik ook niet. Dus ik ga er mij ook aan wagen, korte broek, vanaf vrijdag, zaterdag, zondag en maandag inclusief op die feestdag natuurlijk. Melkflessenweekend noem ik dat.

Ik weet niet of jij dat hebt, maar ik verlies soms een beetje mijn dagen. Of ik noem dat toch zo, ik verlies mijn dagen in de zin dat ik soms niet goed weet, is het nu vandaag maandag, dinsdag, woensdag of donderdag. Ik besef dat we vandaag al woensdag zijn en ik dus de kans heb gemist om gisteravond naar een nieuwe aflevering te kijken van Temptation Island. Die komt altijd op dinsdagavond uit. Ik ga dat vanavond dringend moeten inhalen, want ik wil weten wat de man met de ketting Elias heeft gedaan.

0: Nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
0: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
1: Koop lokaal. Voilà.
6: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
7: Dit is Stop!
8: Het is 2 uur in de UGent, keert de rust terug. Vrouwtje, vertel eens.
9: Goedemiddag. De pro-Palestijnse actievoerders verlaten spontaan het rectoraat van de UGent. De tenten in het gebouw worden opgeruimd. De actievoerders eisen al weken dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. Maar het protest was geëscaleerd. De universiteit stapte daarop naar de rechtbank. Een tweede groep actievoerders bezet nog altijd het UFO-gebouw, maar zij bespreken nog of ze ook zullen vertrekken. VRT gaat een recente studie volledig openbaar maken na heisa over mogelijke censuur. Het gaat om een studie over hoe jongeren staan tegen onder meer homoseksualiteit. Daaruit bleek dat veel jongeren er conservatieve tot zelfs vrouwenonvriendelijke ideeën op nahouden. Maar volgens filosoof Maarten Boudry heeft VRT bewust informatie achtergehouden over buitenlandse herkomst. VRT ontkent dat en zegt dat de cijfers niet voldoende representatief zijn. De Chinese president Xi Jinping en de Russische president Poetin hebben in Peking 40 nieuwe samenwerkingsakkoorden ondertekend. Dat zegt Poetin zelf. Het zou onder meer gaan over handel, technologie en energie. Beide leiders streven naar eigen zeggen ook naar een duurzame oplossing voor de oorlogen in het Midden-Oosten en in Oekraïne. Maar China roept Rusland niet op om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Volgens Poetin was het overleg constructief en is de relatie tussen de landen op een ongekend niveau. Bewolkt met nog enkele buien. In de namiddag wordt het wel droger vanaf het westen met maxima tot 19 graden. Morgen brede opklaringen en droog met zachte maxima tot 23 graden. Vrijdag dan veel zon en zomers warm tot 27 graden.
8: Ik heb één lange file, die staat op de R1 richting Nederland. Je schuift al aan vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout en eigenlijk al van Sint-Anna Linkeroever ervoor ook al een beetje. In totaal verlies je daar 25 minuten op dit moment.

gaan zo meteen weer een spelletje spelen. Dat heet Raad de Plaat. Ik laat jou een gigantisch grote danshit raden aan de hand van een kort fragmentje waar je meestal maar een paar instrumenten hoort die in het liedje zitten. Ik ga een tip geven, omdat ik het vandaag een bijzonder moeilijke opgave vind. Maar misschien lukt het wel. De tip is dat het een liedje is uit 2008. Dus straks krijg je van mij de opgave te horen. Kort stukje. En ik vraag je dan de titel of artiest door te sturen via de Topradio BE-app. De winnaar krijgt van mij 2 filmtickets. Mag je naar Kinepolis, film naar keuze.

0: De plaat.
1: Oké, speel jij ook even mee. Laat dan even alles vallen. Zet de radio een klein beetje luider, want het zal nodig zijn voor een moeilijke opgave vandaag in Raad de Plaat. Inzet 2 filmtickets bij Kinepolis als je mij de titel of artiest kan geven. Je hoort een stukje waar geen zang in zit, ook geen beat. Eigenlijk niet zo super herkenbaar, maar toch te doen, denk ik. Spits je oren. Dit is de opgave. Wie is dit? Een liedje uit 2008.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.
8: Hé, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
9: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
8: Ja, ik weet het.
10: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
8: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
10: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
8: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
11: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: En meer kreeg je niet. Eerst even de foute antwoorden. Max stuurt Delirious van David Guetta is niet goed. Jeroen had het over Spaceman, dat is het ook niet. En dan eentje waar ik het wel snap. Angel City met Love Me Right. Dieter stuurde dat in, maar ook dat is fout. Maar Tom uit Pajottegem, die weet het wel. Tom, wie was dit?
1: Dag Bert-Jan, dit was Toca Disco met Street Girls.
0: Tuurlijk wel. Dit hier. Nee, sorry, wacht. Ik haal er hem even bij. Dit hier, Toca Disco met Street Girls. Als hij zin heeft tenminste. Eens kijken. Ja! Dat is hem dan, met de stem erbij en de beat en alles erop en eraan. Heb jij goed gehoord? Ben je een fan van dat soort muziek, Tom?
1: Ik ben fan van zo'n muziek, ja. En het komt uit mijn jonge jaren, dus die dingen blijven wel bij.
0: Tuurlijk wel. Ik ga hem zo meteen nog eens volledig draaien. Jij bent aan het werk en je werkt voor Colruyt Groep tenminste. Wat doe je daar precies?
1: Ik ben regiotechnieker in de afdeling IT. Wij gaan verplaatsen bij de centrale gebouwen en distributiecentra. Daar voorzien wij IT-materiaal voor het personeel en het netwerk en zo van die zaken. Wij zien dat alles operationeel blijft en wij voorzien die materiaal voor de mensen.
0: Het lijkt mij een leuke job met toch wat vrijheid, want je bent onder de baan en dat is altijd fijn natuurlijk. Geniet van Toca Disco, Tom. Tot de volgende.
1: Dankjewel. Dag.

0: Blijft goed, hè? Toca Disco Street Girls was het juiste antwoord in Raad de Plaat. Tom gaat lopen met de 2 filmtickets. Kan hij een film naar keuze voor kiezen bij Kinepolis? Ook morgen weer rond dit uur datzelfde leuke spelletje met een nieuwe opgave wel te verstaan. Bless komt eraan met Terms and Conditions. En Will.i.am en Eva Simons ga ik ook spelen met This Is Love. Op de weg gaat het vooral traag richting Nederland op de R1. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je op dit moment nog altijd 20 minuten.
1: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Just in time to start investing.
1: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, that happened.
1: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
2: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
7: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking. De tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
6: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1+1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
9: Yuzu.
10: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
12: Oh, zoveel video!
11: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
13: Ah. Proximus. Think possible.

Afgelopen vrijdag al binnengekomen in de Top Hit 40. Ik denk dat dit gaat scoren. Bless and Terms and Conditions bij Top. Het is 3:05 geworden. Zometeen Lost Frequencies. So Much Beauty Around Us. Now Will I Am en Eva

0: Wie wordt kampioen in de Belgische Jupiler League? Het zou morgen al kunnen beslist zijn. Er is vooral een tekort aan tickets voor de wedstrijd morgen. Mechelen tegen Club Brugge. Ik vertel je wat er aan de hand is.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
5: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: In Brugge staan de zenuwen gespannen. En dat snap ik ook, de 20e landstitel kan morgen binnen zijn. Maar dan moet er toch nog het een en ander gebeuren. Vooral winnen tegen KV Mechelen zal belangrijk zijn natuurlijk. Morgenavond laat is die wedstrijd. Er zijn een aantal issues, een aantal problemen ook. Want heel veel Club Brugge supporters zouden heel graag meegaan kijken in KV Mechelen. Nu, de uittickets zijn al lang allemaal weg. Proberen een aantal Club Brugge supporters dan zich te registreren om tickets te kopen. Om in het KV Mechelen vak te gaan staan. Dat is allemaal niet de bedoeling. En dat kan voor wat problemen zorgen daar. Dus ook dat wordt afgeraden. In het Jan Breydelstadion is er wel een gigantisch scherm voorzien waar iedereen kan opkijken als je dat wil. En Ivan Leko heeft zo net een persconferentie gegeven. En ze hebben beslist, mochten ze morgen kampioen spelen, gaat de spelersbus toch niet langs het Jan Breydelstadion rondrijden. Ze gaan het pas doen als de viering er echt is. En dat is dan een aantal dagen later aan de plaatsen in Sint-Andries natuurlijk. Dus het heeft allemaal te maken met veiligheid en dat het een weekdag is. En dat het heel laat zal zijn dat de spelersbus, als ze winnen, terugkeren vanuit KV Mechelen. In ieder geval, het is spannend. En om het met de woorden van Ivan Leko te zeggen...
1: We have to stay calm.
0: Dat zegt hij dan. Hè? Zo cool alsof hij is.
1: We

Als we een klein beetje stretchen, zou het moeder en kleindochter kunnen zijn, of grootmoeder en dochter. Ze schelen een beetje. Sabrina Carpenter en Madonna, waarvan die laatste gaat optreden in de pauze van het WK voetbal, de grote finale die midden juli plaatsvindt in New York.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat blieft?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Dit is Stop!
5: Het is 3 uur en Fraukje Kaljon die zet de nieuwsfeiten op een rijtje voor jou. Hey Fraukje, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De politie heeft hardhandig opgetreden tegen de pro-Palestijnse actievoerders die het rectoraat van de UGent bezetten. Enkele actievoerders hebben zich bij het verlaten van het gebouw buiten vastgeketend. Maar de politie liet dat niet toe en sleepte hen één voor één weg. De universiteit stapte zelf naar de rechtbank omdat de situatie uit de hand loopt. De politie pakte in totaal 42 actievoerders op. 1 politieagent raakte lichtgewond. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt bijna 3 miljoen euro vrij uit haar noodfonds in de strijd tegen ebola. De ziekte verspreidt zich in Congo en Oeganda. Onderzoekers bekeken al welke medicijnen of vaccins er kunnen worden ingezet, maar voorlopig bestaat er nog geen behandeling voor de variant. Er stierven al zo'n 140 mensen aan ebola en er zijn ook zo'n 600 vermoedelijke besmettingen. De WHO spreekt van een internationale noodsituatie, maar de kans dat het virus zich verspreidt tot een wereldwijde pandemie blijft klein. En voetbalclub La Louvière heeft een nieuwe hoofdtrainer, Edward Stil. Hij tekende een contract voor 3 seizoenen. Stil wordt de opvolger van Frédéric Taquin, die na 9 seizoenen moest vertrekken. Stil werd 2,5 week geleden nog zelf ontslagen bij zijn Engelse club Watford. Stil was eerder ook al de trainer van Anderlecht, Charleroi en KV Kortrijk. Stilaan meer opklaringen en droger vanaf het westen met lokaal nog kans op enkele buien. Maxima tot 19 graden. Morgen brede opklaringen en droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend veel zon en zomers warm. Lokaal zelfs tot 28 graden.
5: 1 lange file die staat op de R1 richting Nederland. Je schuift al aan van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. In totaal verlies je daar 1,5 uur op dit moment.
4: Dit is Top! Bart-Jan de Prater.
5: Met zometeen de nummer 1 uit de top hit 40. De bouwzak komt eraan met Magnetic. Eerst Ina en Rehab, Rock My Body.

Mochten ze vrijdag geen Top Hit 40 nog steeds op 1 staan, dan is dat de vierde week op rij en dan kan dat tellen. Dat is niet zoveel artiesten gegeven, eerlijk gezegd. De Bauza en McNerney kreeg je bij Top op deze woensdagmiddag. Haven komt eraan en Caitlin Aragon met I Run, maar eerst even naar de 90s. Hadden we een Nederlands bandje die heette Two Brothers on the Fourth Floor. Never Alone.

0: Ik stel je zo meteen een vergeet mij beatje voor van een man en die had vroeger groen haar.
1: De hardste, de luidste, de beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
1: Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Je leven lang.
1: Speel Win for Life online of in je winkel.
2: 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Anne-Marie en Clean Bandit en ook een beetje Shauna Paul. What time is it? What time is it? Het is tijd voor een Vergeet Mij Bietje.
1: Een Vergeet Mij Bietje.
0: Vandaag één uit 2001. Het is altijd een song waarvan ik bijna zeker ben dat je hem graag hoort, maar waarvan het heel lang geleden is dat je dat liedje nog eens hebt gehoord op de radio. Een Vergeet Mij Bietje. Vandaag van iemand die groen haar had. En dat paste ook in het imago, want zijn naam was Green Velvet. Het was een Amerikaanse DJ. En hij scoorde een paar hits, onder andere Flash, begin jaren 2000. En ook die La La Land komt daar vandaan. Dit is mijn Vergeet Mij Bietje, Green Velvet.
1: Een Vergeet Mij Bietje.

Vergeet mijn beatje van vandaag. Green Velvet en La La Land. En wat gebeurt er als je dezelfde klankjes gebruikt in een ander liedje? Dan krijg je dit. En dan kom je toch wel dicht in de buurt van een bijna copy-paste. Dit was dan Monsieur Oiseau met Flat Beat. Het is een klein wisje dat je op deze woensdagmiddag, terwijl je naar Top luistert. Dit is nieuw. Licious en Milo werken samen in Forever Young.

0: Ik heb zometeen voor jou een vraag en die vraag is de volgende. Ben jij een balkjeslegger of niet? Ik zal het nog even herhalen. Ben jij een balkjeslegger of niet? Als je nog niet helemaal door hebt wat ik bedoel, ik leg het zo meteen even uit. Omdat ik zit in twijfel of ik een balkjeslegger moet zijn of niet. Maar dat is voor zo. R1 richting Nederland gaat het trager tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je schuift daar 25 minuten aan en daarvoor is het ook al lastig tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook daar een kwartier extra momenteel.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Leuke video!
7: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
9: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
10: Dat is extra budget voor de fitness.
11: Oh, mijn mango.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
12: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
13: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Shh, geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

Ik zit met een vraag en ik wil heel graag jouw antwoord daarop, omdat ik het zelf niet zo goed weet. Ik vraag mij af of jij een balkjeslegger bent of niet. Ik verklaar me nader. Je staat aan de kassa van een supermarkt en voor jou ligt er dingen op de band van die persoon voor jou. Wie legt het balkje? Is dat de persoon die voor jou staat? Of ben jij de nieuwe klant en leg jij het balkje en dan je spullen op de band? Trouwens, hoe heet dat eigenlijk? Ik tik dat even in. Hoe noem je balkje aan de supermarktkassa voor de volgende klant? Dat heet een beurtbalkje. Dat is een mooie naam. Of een kassa divider. Zo kan je dat ook noemen. Dat is weer een hip woord. Maar wie legt dat dan? Leg jij dat of is dat aan degene die voor jou klaar is? Dat is mijn eerste dilemma. En twee, ik moet eerlijk toegeven, ik denk dat het beurtbalkje, zoals het nu officieel heet, het meest vieze ding is in de supermarkt. Ik denk dat dat nooit gepoetst wordt en iedereen komt daar aan met zijn of haar handen. Dus ik ben daar eerlijk gezegd niet zo happig op om dat balkje te leggen. Maar als we nu officieel samen beslissen dat het de taak is van de tweede persoon, dan sluit ik me daarbij aan. Dus even aan jullie, laat het me even weten. Wie legt het balkje op de band als jij aan de beurt bent in de supermarkt? Misschien doet ook niemand het, maar dan zit je in de knoei. Want dan weet die persoon aan de kassa natuurlijk niet waar jouw spullen beginnen. En die verwarring, ik kan je zeggen, dat heb ik al vaak gehad.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, nee?
3: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
4: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
5: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
6: Balieu
5: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
6: Abdij
5: glimlachten ze terug. En een week later aan
6: Buil
5: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
6: ULB.
5: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
6: Aan Marie-José.
5: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
8: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf.
9: Ik raag dan niet om uges, hè.
10: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Hostes, Aftrux en Locristi.
9: Goosses, mijn geen op nee.
10: Het moet weer al juist te zien, hè.
9: www.goostesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands Aftrux.
10: Dat kan je niet van sukkel, hè.
9: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische Aftrux en nog veel meer.

De vraag was, ben jij een balkjeslegger of niet? En een balkjeslegger is iemand aan de band aan de supermarkt. Als er iemand voor jou staat, wie legt dan het balkje tussen jouw spullen en de spullen van je voorganger? Ik kan je zeggen, bij de meeste mensen is het er wel klaar en duidelijk dat eigenlijk degene die eerst aan de band staat, dus die voor jou staat, moet afsluiten na zijn of haar spullen met het balkje. Carrie stuurt dat, Bart zegt dat ook, ik leg altijd het balkje na mij. Christophe zegt ook, normaal gezien de persoon die klaar is, die legt dan een balkje. En Zico die stuurt, letterlijk, ik lees het voor, als mijn voorganger te tam is, dan leg ik het zelf. Kijk, nu zijn we het erover eens en altijd zijn we het erover uit, dus ik ga dat ook doen. Alleen wil ik wel een kleine oproep doen naar de supermarkten om die balkjes af en toe eens te poetsen. Zo even met wat Dettol erover lijkt mij een goed idee. Dat zou toch wel wat viezigheid sparen, eerlijk gezegd. Toch?

0: Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Dit is Stop!
7: Het is iets voor vier geworden, tijd voor de top-headlines. En die krijg je van Fraukje. Dag Fraukje, goedenamiddag.
8: Goedenamiddag. Duizenden mensen lopen al jarenlang rond met een hartimplantaat dat eigenlijk niet goed werkt. Dat ontdekte het Nederlands onderzoeksprogramma Nieuwsuur. Het probleem zit bij de draden van het Duitse bedrijf Biotronic. Die gaan snel kapot. Dat zorgt ervoor dat patiënten soms onnodige shocks krijgen. In Nederland gaat het om zeker 4600 patiënten. Maar ook in ons land zijn er problemen. Hoeveel patiënten er precies mee rondlopen is nog onduidelijk. Aan de UGent zijn zo'n 42 pro-Palestijnse actievoerders opgepakt. Ze bezetten sinds vanmorgen het rectoraat. De universiteit stapte naar de rechtbank omdat de situatie uit de hand liep. Het leek er even op dat de actievoerders spontaan zouden vertrekken. Maar bij het verlaten van het gebouw hebben ze zich buiten vastgeketend. De politie liet dat niet toe en sleepte hen één voor één hardhandig weg. Twee politieagenten raakten daarbij lichtgewond. David Goffin is uitgeschakeld voor de hoofdtabel van het tennistoernooi Roland Garros. Dat is het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Goffin verloor in de laatste kwalificatieronde tegen de Brit Samuel in 3 sets. Het was zijn laatste kans om nog één keer Roland Garros te spelen. Hij kondigde eind maart aan dat hij aan het einde van dit seizoen stopt met tennissen. En nog leuk nieuws voor liefhebbers van mosselen. De eerste Zeeuwse mosselen van het jaar zijn er. Ze zijn dit jaar extra vroeg en mooi gevuld. Mosselkwekers zijn ook opgelucht, want de voorbije jaren was er nog sprake van grote mosselsterfte. Maar dit jaar is dat dus niet het geval. Het is wel nog afwachten of de prijs in de winkel of op restaurant omhoog zal gaan, want de kosten voor mosselkwekers zijn fors gestegen. Stilaan meer opklaringen en droger vanuit het westen. Lokaal kan er wel nog een bui vallen met maxima tot 19 graden. Morgen brede opklaringen en droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend veel zon en zomers warm. Lokaal zelfs tot 28 graden.
7: Ga jij voor mosselen natuur met witte wijn of toch liever met een roomsaus, Brian?
9: Altijd natuur.
7: Altijd natuur.
9: Ja, een beetje een saaie mens, ik weet het. Het is zo.
7: Mosselen in eigen nat, zoals we dan zeggen.
9: Ja, je hebt het gehoord, het seizoen is geopend. Ik ga mij al een mosseltje wagen komend weekend, denk ik.
7: Oké, goed.
9: Zin in. Ondertussen, 4 plekken waar je op dit moment meer dan een kwartier tijd verliest, is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout, 3 kwartier extra. Dan nog op de A12 richting Antwerpen, tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord, 20 minuten extra. Op de Antwerpse ring dan, richting Gent, nog 20 minuten aanschuiven, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En tenslotte op de E34 richting Antwerpen, 20 minuten extra, tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever.
7: En als je mosselen thuis zou maken, je weet het, altijd de schelpjes de dag zelf nog buiten in de vuilbak, hè? Want dat, dat wil je niet in huis hebben.
9: Een stinkende mossel, je wilt het niet.
0: Bram van Hee.
7: Heel blij de mensheid daar nog even voor gewaarschuwd te hebben. Allee, goedemiddag, we gaan eraan beginnen. Another zo meteen. En nu Bob Sinclair.
0: Top!

0: Ja, daarnet in de topheadlines ging het over de eerste Zeeuwse mosselen van het jaar. Komt een vraag over binnen van luisteraar Zico. Ik dacht dat het mosselseizoen net de maanden met een R waren. Ja, je hoort dat altijd, hè? Dat wordt dan gezegd. Ik dacht dat eerlijk gezegd ook. Ik ga het even vragen aan onze producer, Thibaut. Weet jij daar meer over?
1: Ja, blijkbaar is het dus zo dat mosselen vroeger alleen verkrijgbaar waren in de maanden met een R erin. Mm-hmm. Maar sinds we die gekoeld kunnen vervoeren, kan dat allemaal het hele jaar door.
0: Ah, dus dat klopt helemaal niet, die maanden met een R.
1: Nee.
0: Of toch niet meer. Oké, goed. Dan, ja. Goed dat we dat even helder hebben. Maar goed, de eerste zijn dus gevangen. Bij deze weet je dat dus ook. Goed, het is vandaag 20 mei. Het zonnetje heeft zich vandaag al heel even laten zien. Dat is een beetje het voorspel voor wat komt, dat weet je, de komende dagen. Het wordt zoveel beter. Zometeen de meest gegoogelde woorden van de dag. Die komen eraan aan deze van David Guetta. Dit is lang geleden. Ken je dit nog? Would I Lie to You?

0: Wat zijn vandaag de meest opgezochte woorden?
1: Vandaag om
0: 1 uur deze middag
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: graspollen, want ook dat seizoen is vanaf vandaag officieel begonnen. De hoeveelheid graspollen in de lucht stijgt volgens de cijfers, waardoor mensen met een allergie zich de komende 8 tot 12 weken aan meer klachten mogen verwachten. Weet dat dus, vooral als je last hebt van die pollenallergie. Vrouwkje had het er al over in onze top-headlines eerder vandaag en ze had toen zelfs gratis tips mee.
2: Je houdt best de komende maanden zakdoekjes bij de hand. Je draagt best een zonnebril, laat de was niet buiten drogen en was je haar voordat je gaat slapen. Dat maakt het allemaal wat draaglijker.
0: Voilà, dat is dus wat je bij de hand moet hebben. Een anti-pollen starterskit eigenlijk. Vrouwkje heeft dat deze middag nog meegegeven. Wat zouden we zijn zonder Vrouwkje? Geef toe.
1: En om
0: 3 uur vanmiddag
1: werd gezocht naar
0: HBO Max podcast. Net als je dacht dat er al genoeg podcasts waren, komt HBO Max met het bericht dat ook zij een podcast en zelfs meerdere gaan aanbieden. Ja, die zullen vooral gaan over de series van HBO, dus van de streamingdienst. Zo komt er een Game of Thrones podcast. En voor de Europese abonnees zou er nu ook al een podcast online staan van Harry Potter. The official film podcast van Harry Potter. Alle 8 Harry Potter films worden besproken in die reeks. Ja, de videoversie die kan je natuurlijk bekijken, want tegenwoordig is dat ook belangrijk, dat je beeld hebt bij die podcasts. Die staan dus op HBO Max. En als je enkel audio wil, dan kan dat via de bekende podcast-apps. Die gaan daar ook op te vinden zijn. Ik ga wel luisteren, denk ik.

0: Wij dragen E5.
1: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
0: E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank.

0: playlist van vandaag klinkt al een beetje alsof het al begonnen is. Die zomerse dagen die we vrijdag gaan krijgen onder andere. En het aankomende lange weekend. Ik ben dus benieuwd of we dat ook zullen merken in de Beatblender vandaag.
1: De Beatblender.
0: Weet wat de bedoeling is? Ik geef je twee keuzes. Eén van die twee liedjes stop ik zo meteen in de blender. Dan gaan we die blenden, zoals dat dan heet. En dan komt er gewoon wat extra beat bij. Daar zijn al hele toffe muzikale verrassingen uitgekomen uit die blender, uit dat toestel. Maar eerst is het aan jou. Jij mag een van de twee liedjes nomineren om dan officieel in de blender te stoppen. En vandaag zou dat dit kunnen zijn.

gitaarmuziek van de Red Hot Chili Peppers, By The Way. Dat is keuze 1 voor de beatblender van de dag. Keuze 2 is Bonnie M en Daddy Cool. Wat zal het zijn voor jou? 1 of 2? Ga je voor de gitaar? Of eerder voor de disco-vibes? Dat is een beetje de tegenstelling van vandaag, hè? En de vraag is dan, gaat er nog iets overblijven als die uit de beatblender komt van ofwel de gitaar ofwel de disco-vibes? Ja, dat is wat wij zo meteen samen gaan ontdekken. Maar eerst dus 1 of 2 insturen. 1 voor The Peppers, By The Way. En 2 voor Bonnie M en Daddy Cool. 1 of 2, nu via...

0: Op zijn identiteitskaart staat Brian van de Kastelen, maar ja, daar ga je niet mee doorbreken in het buitenland, vandaar dus Brian V. Het moet soms niet moeilijker zijn in het leven.
1: Nee, klopt.
0: Nee. Oké, jij zou internationaal dan Brian
1: L.
0: L heten.
1: Okay, ja, Brian L.
0: Ja. Brian L, vertel het mij eens.
1: Hallo.
0: Welke mag in de B-blender volgens jou? 1 Red Hot Chili Peppers ofwel... Daddy Cool.
1: Mag ik toegeven dat ik de eerste Red Hot Chili Peppers niet herkende? Welke plaat is dat van de Red Hot Chili Peppers?
0: Dat is By The Way.
1: Ah, die ken ik niet. Ken ik oprecht niet?
0: Die ken je al.
1: Nee?
0: Iedereen kent toch By The Way van de Peppers?
1: Echt?
0: Ja?
1: Oei. Nee, maar dan doe mij dan toch maar Bonnie M.
0: Allee, kom.
1: Oei. Ik heb een gat in mijn cultuur. Ontdek ik nu even tussen de soep en de patatten. Ja, sorry.
0: En jij werkt voor de radio?
1: Ja, ja. Mijn excuses.
0: Dat is zoiets, ja. Dat slingeren ze dan naar je hoofd, hè, als je door een liedje niet kent. Maar jij werkt toch voor de radio? Jij moet alles kennen.
1: Ja, wat een zeikplaat.
0: Ja, ja, goed, bij deze dan. Brian gaat dus voor... Had ik wel verwacht, hoor.
1: Ja!
0: Daarom die...
1: Daddy Cool is mijn ding, absoluut.
0: Oké, goed.
1: Vier plekken, zeker. Vier plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur extra. Op de A12 richting Antwerpen tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord 25 minuten erbij. Dan nog op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Diegem-Woluwelaan 25 minuten. Op de E34 richting Antwerpen tussen Melzelen en Sint-Annalinker-Oever 25 minuten. Nog even, niet zo'n slechte plaat, dat is maar een mopje. Dat is wel bij oké, hoor.
0: Nee, maar gebocht,
1: nee, ik ben fan van de Red Hot Chili Peppers, maar die plaat had ik echt nog nooit gehoord.
0: Nee, oké, goed. Dit is dus By The Way. Ga je nooit meer vergeten vanaf nu.
1: Dat is zeker.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
4: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
5: Ons venten zijn bendidioten.
6: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
7: De geschiedenis van uw Google Chrome.
8: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect.
9: En af en toe is goed gepijpt worden.
5: Respect wil ik nog wel proberen.
10: Mamma mia!
11: Wat was dat?
12: De nieuwe comedy-reeks
13: Strijk!
12: Nu exclusief op streams.
14: En... Colruy trakteert.
15: Ja, echt waar? Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
16: Voorwaarden op colruy.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.

0: Dua Lipa en Angèle bij Top met Fever.
1: De Beat Blender.
0: Ik heb Thomas aan de telefoon hangen. Dag Thomas, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Oh, zo enthousiast, dat hoor ik graag. Maar er komen prachtige zonnige dagen aan en jij werkt in de tuin.
2: Ja, dat klopt.
0: Dus ik begrijp je enthousiasme wel, moet ik zeggen.
2: Ja. Ja, natuurlijk, met dat weer is dat plezant, hè. In de tuin werken. Dus, het goede weer zit eraan te komen, dus de mensen willen allemaal een proper tuin. Ze willen een barbecue, ze willen buiten komen.
0: Dat snap ik helemaal. Ik wil de sfeer niet verpesten, hè, maar het heeft heel veel geregend. Nu komt die zon eraan. Dat gaat heel veel snoeien worden. En, ik weet niet, is dat het leukste werk in de tuin, dat snoeien? Nee, toch?
2: Nou, ik doe eigenlijk alles graag, hoor. Zelfs het onkruid wie een deuk
0: raakt. Oh, ik hou van jou. Je mag eens langskomen bij mij. Goed. Allee, we gaan eens checken, want jij bent vandaag de stem van de meerderheid voor de Beat Blender. Ben jij gegaan voor... Keuze 1, de Red Hot Chili Peppers, by the way. Ofwel deze twee. Bonnie M en Daddy Cool, zeg het maar.
2: Ja, sowieso Daddy Cool nummer 2. Dat is zo fantastische schijf.
0: Oké, dan is het beslist. Dan moeten daar niet meer woorden aan worden vuil gemaakt. Hef fun daar en zet hem lekker luid als je bezig bent in de tuin. Goed?
2: Ga ik zeker doen. Zeker.
0: Dag Thomas.
2: Dankjewel. Dag.
1: De Beat Blender.

0: Vandaag Daddy Cool in de beatblender van Bonnie M. En dit is de beatversie die eruit is gekomen. Ondertussen is Thibaut, onze sportkenner, er komen bijstaan.
1: Dag Bram, goedemiddag.
0: Jij bent zo blij deze week.
1: Ja, ik ben in een goede week, ja.
0: Laat mij raden. Brugge speelt morgen en ze gaan kampioen spelen.
1: Dat is de bedoeling. We willen kampioen spelen, maar ik voel dat het gaat gebeuren.
0: Ja. De grootste Brugge supporter, niet alleen van heel Oost-Vlaanderen bij uitverblijding Vlaanderen. Ja. En daarbuiten sowieso, dat ben je.
1: Zeker, ja. En morgen ga ik op zijn van de stress, want die gaat ook belangrijk zijn. En als ze kampioen zijn, ja, dan wordt het vrijdag met kleine oogjes, denk ik.
0: Oké, ja, dat zien we dan wel, hoe jij hier dan binnenkomt op de vloer. Goed, eerst een beetje werken, hè, man.
2: Het ABC van...
0: De sport met onze Thibaut. We gaan het hebben over een sport.
1: Ja, we gaan het niet hebben over voetbal, jammer genoeg. We hebben het er al over gehad. Maar over een sport die wat meer aandacht mag verdienen, hè, die niet echt bekend is of zo. Dus draai maar aan het rad, Bram.
0: Oké, ik ben benieuwd bij welke letter we zullen uitkomen.
2: Het ABC van...
0: De sport met onze Thibaut.
2: Met deze week.
0: Welke letter wordt het?
2: De letter K van...
0: De K, de K. Van kajak bijvoorbeeld, of karate. Maar die lijken mij alom bekend en alom tegenwoordig. Dus we zoeken sporten met de letter K die dringend wat meer aandacht verdienen. Ken jij een sport of beoefen jij zelf een sport? Geef die dan even door. Dan geven wij die sport met de letter K de nodige aandacht.
1: Laat me komen. Ja, voilà. Laat me komen.
0: Via de Top Radio B-app. We zijn benieuwd.
2: Dit is de Top Tune of the Week.
3: Calvin Harris en Jazzy. Satisfy.
2: We make you move.

0: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zou je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
2: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
3: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
1: Moduvan. Liquidator wint. Wiedermaai, ik kom in het zak slimmer.
4: Amai, daar regent hier binnen.
5: Oh, zwaansnanny.
4: Jawel, er staan er niet meer in de living.
5: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
4: Dakmeester?
5: Ja.
4: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
5: Dakmeester.
4: Zwaansnanny, hè.
6: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
7: Bozar.
6: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
7: Als een koning op zijn troon.
6: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
7: ULB.
8: Allee, tot straks, hè, mama.
6: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets-z.be.

0: Welke sport verdient volgens jou dringend wat meer aandacht? Wij gaan ervoor zorgen.
1: Het ABC van
0: de sport met onze Thibaut. Met
1: deze week de letter K van
0: Nick uit Beerlem komt af met kleiduifschieten. Dat begint inderdaad met een letter K. Dat is een goeie. Lopke uit Nederzwalm heeft karate ingestuurd. Jana uit Braschaat stuurt karpervissen. En Davy uit Weert heeft ook een berichtje ingestuurd. Kiotei. Daar zijn we op ingegaan, want Thibaut, ik had er nog nooit over gehoord. Die sport, Kiotei, vertel er ons alles over. Het klinkt in elk geval Japans. Klopt dat?
2: Ja, het klopt. Het is ook Japans. Hè. Kiotei is een Japanse sport van origine. Het is een van de nationale sporten in Japan naast paardrijden, wielrennen en motorrijden. Okay. En het is eigenlijk een soort race in bootjes tegen elkaar.
0: Race in bootjes tegen elkaar. Dan denk ik, dat is een beetje zoals roeien. Wat is het verschil met roeien bijvoorbeeld?
2: Wel, eerst en vooral, de bootjes zijn gemotoriseerd. Dus denk aan een kleine speedboot.
0: Ah.
2: Ja, ziet er heel tof uit. En daarnaast hebben ze een speciale, voor deze sport in Japan, arena's ontworpen. Dus een arena op het water. Het is een watercircuit van 600 meter lang. Dat bestaat uit verschillende banen. Maar natuurlijk, als je in de binnenste baan vaart, dan heb je een groot voordeel.
0: Ah ja, tuurlijk.
2: Ja, en daarom dus dat ze eigenlijk een soort van lotje trekken voordat de wedstrijd begint. En dan wordt er gekozen wie dat er in de binnenste baan mag racen.
0: Ja. Oké, dat is duidelijk. Is het dan de bedoeling om als snelste gewoon de finish te halen na een aantal rondes?
2: Ja, klopt. Bij de wedstrijden worden er 3 rondes gevaren. In totaal dus 1800 meter dat ze moeten varen. Maar voor de echte start, dan begint de wedstrijd eigenlijk al. Hè? Want ze moeten voor de startlijn al een uitdaging aangaan. Dus ze starten met een soort van flying start principe. Dat is een soort van aanloopronden om met een maximale snelheid op tijd van de startlijn te komen. De timing is dus heel cruciaal in deze sport.
0: Ja, en het is ook geen toeval dat je er zo gepassioneerd over vertelt. Want ik wist dit helemaal niet. Maar jij zei mij net dat je de sport Kiotei ooit hebt beoefend.
2: Ik ben een Kiotei-beoefenaar. Klopt. Puntje natuurlijk wel. Het was wel via een simulator.
0: Ah, okay.
2: Dus ik was niet echt op water.
0: Nee, het was de light version. Of?
2: Ja, het was de light version. Het was zo in een bootje. Een echt Kiotei-bootje dat er stond. Okay. En dat bewoog wel mee met de simulatie. Dus het was wel tof.
0: Oké, word je daar dan niet keiziek, zeeziek van?
2: Het was eigenlijk niks voor mij, Kiotei, want inderdaad, ik was zo mottig als een grap. En je moet dan zo racen tegen 3 anderen en ik werd echt mottig en de rest niet. Dus het was voor mij een pijnlijke affaire.
0: Maar
2: het was
0: wel. Je bent als laatste over de meet.
2: Ja. Is het echt? Ja, ik was niet goed.
0: Oké. Maar is het een aanrader voor mensen om het eens te doen? Al dan niet in zo'n simulator?
2: Het is zeker een vaste aanrader. Zeker, je kan het doen.
0: Waar kunnen we dat doen?
2: In de Sparks in Antwerpen heb ik gedaan. Dat is zo'n mega groot complex met keiveel sporten. En daar heb ik Kiotei leren doen. En het is echt wel is de moeite om, om te gaan doen.
0: Oké, blijkbaar dus heel groot in Japan, als ik je mag geloven.
2: Ja, nationale sport.
0: Wordt het daar dan op televisie uitgezonden en zo?
2: Ja, zoals de nationale sporten hier, wordt het daar op tv uitgezonden.
0: Dat is toch ongelooflijk, dat we dat nog niet kenden. Maar kijk, we hebben daar dus verandering in gebracht. Dankjewel, Thibaut, om ons bij te praten.
2: Graag gedaan.

0: is weer vandaag. Dat gaat die Pieter Jan zijn die belde, hè.
1: Domme.
0: Ja, dus even situatie. Vorige week heb ik dat Euroshop pakketje zelf naar boven gedragen via de trap, weet je nog? En die gast beweert nu dat ik schade zou gemaakt hebben. Beeld u dat in. Oordeel vooral zelf. Enfin, we zullen zien. Hey, met Bram.
2: Goedemiddag, Bram, met Pieter Jan van Het Onthaal.
0: Ah, PJ. Zeg, ik heb toch niks meer kapot gemaakt, hè?
2: Ik denk niet dat het de bedoeling is om die schade weg te lachen.
0: Ah, nee, helemaal niet. Zeg, je waarom belde?
2: Wel, ik heb even zitten reflecteren en om verdere schade te voorkomen in het gebouw, lijkt het me beter dat ik het pakket zelf kon brengen.
0: Ah, maar dat is goed voor mij, dat is super, fantastisch. Maar voorzichtig in de gang, hè, PJ.
2: Ja, Bram, komt in orde.
3: Top! Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Hello. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Dit is Top!
0: Het is 5 uur, tijd voor de topheadlines. Vrouwtje zit voor ons klaar. Dag Vrouwtje, goedenamiddag.
6: Goedenamiddag. Er komt een nieuwe educatieve videogame om kinderen veiliger naar school te laten gaan. Het is een initiatief van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. De voorbije 10 jaar raakten bijna 4500 jonge kinderen gewond in het verkeer op weg naar school of terug naar huis. In de game kunnen kinderen hun eigen schoolweg virtueel oefenen voor ze hem in het echt afleggen. Zo leren ze de potentiële gevaren herkennen en kunnen ze veiliger naar school fietsen of wandelen. De game wordt deze zomer beschikbaar voor alle scholen. In Brussel hebben de onderwijsbonden betoogd tegen de geplande hervormingen van de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst of zedenleer. Vanaf volgend schooljaar kunnen scholen de 2 wekelijkse lesuren bundelen in grotere blokken per maand of zelfs over een langere periode. De Vlaamse regering wil zo'n 100 miljoen euro besparen. Maar vakbonden vrezen dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. David Goffin is uitgeschakeld voor de hoofdtabel van het tennistoernooi Roland Garros. Dat is het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Goffin verloor in de tweede kwalificatieronde tegen de Brit Samuel in 3 sets. Het was zijn laatste kans om nog 1 keer Roland Garros te spelen. Hij kondigde eind maart aan dat hij aan het einde van dit seizoen stopt met tennissen. Vanavond en vannacht opklaringen en droog met minima tot 11 graden. Morgen brede opklaringen en droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend veel zon en zomers warm. Lokaal zelfs tot 28 graden.
0: Ja, morgen begint het dus al met die 23 graden. En dan, the sky is the limit de volgende dagen. Ik kijk er zo naar uit. Echt waar.
7: Goed, ik heb
0: jij iemand gezien in de gang toevallig?
7: Ja, ik wou het eigenlijk net zeggen. Ah, ik ben naar het toilet geweest, zo net. En ik ben daar de Pieter Jan tegengekomen. Op die een trap met de pakket. Zag ik grappig. Ja. Dat je die niet gaat helpen. Ik vind dat eigenlijk heel jammer voor die.
0: Maar hoezo?
7: Maar dat is gewoon mega groot. En het zag er ook wel echt super zwaar uit. Maar echt.
0: Dus hij heeft hulp nodig eigenlijk.
7: Eigenlijk, ja, ik ben ook gewoon doorgelopen hoor. Maar hij had wel hulp nodig.
0: Hij had hulp nodig, ja.
7: Misschien moet ik eens gaan kijken.
0: Ja, maar eerst verkeersinformatie. En dan mag jij gaan kijken.
7: Alright, super. 5 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest. Is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 1,5 uur erbij. Dan op de A12 richting Antwerpen. Tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord. 25 minuten extra. Op de E313 richting Antwerpen. 20 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Dat is ook het geval op de E17 richting Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En tenslotte 20 minuten langer onderweg op de E34 richting Antwerpen. Tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever is het aanschuiven.
0: Dus jij gaat nu even kijken wat er
7: ik
0: in gang
7: ga
0: is.
7: Ik ga nu PJ helpen.
0: Goed. Goeie bal. Tot zometeen dan, hè.
3: Stop.
5: Bram van Hee.
0: Intussen tijd draai ik nog Snap, Welcome to Tomorrow. Die komt eraan na Sam Veld. Die ziet de zomerse temperaturen ook al zitten, zo te horen.
3: Top.

0: Ja, ja. Het, hoeveel weegt het?
1: Ik heb je nogal zien.
2: Weegt het? Nee, maar het is heel zwaar, gaat het toch, hè? Gaat het, Brian? Ja, ja, het gaat, Bram. Zeker. Hoeveel gaat dat wegen? Gewoon een kilo of 60, zoiets.
0: Ja, dus, amai, dat is wel heftig wat hij. Ja, we gaan het gewoon openmaken en dan gaan we het weten komen. Is geleverd hier beneden. Het is eindelijk boven geraakt. We gaan het nu live openmaken. En je weet het, hè. Elke week op woensdag geven we de inhoud van het pakje weg.
2: Er heeft zo iemand...
0: Allee, pakje. Het is een pak, hè, vandaag.
2: Amai. Er heeft zo iemand alle naden van papier toegeplakt. Dus ik vind geen plek.
0: Nee, kom, Brian. Gebruik je brute kracht.
2: Wacht.
0: Geef daar gewoon in de... Ja. Ruk dat pakket open.
2: Ja, dat kan ik. Voilà, kijk.
0: Oké, okay, wat zit erin? Wat zit erin?
2: Een doos.
0: Wat zit er in de doos?
2: Het zweet.
0: Is dat wat ik denk dat het is?
2: Ik heb hier
0: ja!
2: Grill! Ja! Wat een barbecue!
0: Het is een barbecue!
2: Wat een max!
0: Oh, maar die gaat iedereen wel. En het is niet zomaar een barbecue. Het is echt zo. Hoe heet dat? Zo'n Kamado.
2: Zwart!
0: Zo'n super zware, met keramiek.
2: Een medium. Oh, de max!
0: Medium model.
2: Oh, zo goed. En met dat goed weer van het weekend.
0: Ja, dat is zalig natuurlijk.
2: Oh, ja.
0: Ja, dit gaat iedereen willen natuurlijk. We gaan hem weggeven op de radio. Weet wat het principe is. Jij mag een gokje doen wat die barbecue waard is. Dat gaat wel wat kosten natuurlijk, zo'n model. Ik zeg het, dat is zo'n speciaal Kamado-model, hè?
2: Ja.
0: Dat is niet zomaar een barbecue, zeg zo.
2: Nee, is dat zo duur?
0: Dat is een ferm duur, dat denk ik wel, hoor.
2: Ja. Ah, ik moet dat hebben.
0: Ik ook. Ik wil dat ook. Maar wat is dat waard? Wat denk je dat het waard is? Doe een gokje via de Topradio BE-app. We hebben hem bij Euroshop gehaald.
2: Ja. Chicks, hè. Zijn we wel? Ja. Ze hebben wel de verpakking een beetje goed toegeplakt.
0: Ja,
2: wel.
0: Maar je moet dat niet helemaal open doen, hè. We gaan niet beginnen grillen. We gaan hem weggeven, Brian. Is goed.
2: Ja, sorry.
0: Enfin, doe een gok via de Topradio BE-app. En als je erop zit of er het dichtst bij bent, dan gaan we hem opsturen naar jou.
2: Oh, jongen, een barbecue zat.
0: Dat is zot eigenlijk.
2: Ah, tof.
0: Enfin, de Topradio BE-app staat open.

0: Ja, maar ik heb mij wel bezeerd, hè. Aan dat papier. Ik heb de papercut, Bram.
1: Ja, je moet maar rustiger zijn, hè, man. Wow, de Top Radio B-app is aan het ontploffen. Volgens mij gaat iedereen barbecuen de komende dagen. Iedereen wil nog een nieuwe barbecue. En ik snap dat helemaal natuurlijk. Met dat mooie weer dat eraan komt.
0: En vooral een keischoon model.
1: Ja, dat is waar. We hebben eens gekeken op de website van Euroshop. Ze hebben daar zoveel verschillende barbecues. Heel veel modellen van, wat is het? Flavor & Flames bijvoorbeeld. Maar ook nog heel veel andere modellen. Doe een gokje. Wat is de barbecue die hier bij ons in de studio staat waard? Als je erop zit, of er het dichtst bij zit, dan gaan we hem naar jou opsturen.
0: Ik gok 450.
1: Ja, maar je mag de mensen niet beïnvloeden.
0: Sorry, sorry, sorry, sorry.
1: Goed. Zometeen gaan we het ontdekken. Nog heel even om een bedrag in te sturen, dus doe een gok.
2: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja! Maar ja...
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
4: Oh ja! Maar ja...
2: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
3: Oh ja! Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
8: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En je steunt...
7: Sorry, kan dat wat korter?
8: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
7: Nee, korter.
8: Koop lokaal. Voilà.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
10: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
11: Want knock, knock.
10: Who's there?
11: Justin.
10: Justin who?
11: Just in time to start investing.
10: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
11: Just in time, Dad.
10: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
12: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij...

0: Het vlees zal je zelf moeten voorzien, maar de barbecue, daar kunnen wij wel voor zorgen. Hè. Er is een gigantisch, zware, grote barbecue geleverd. Zo'n Kamado-model. Moet je maar eens opzoeken, dan weet je. Zo'n eitje eigenlijk, zeggen de mensen dan. Hè. Zo'n ei.
1: Ja, ik voel het zelfs een beetje aan mijn rug. Ja. Het is echt niet normaal. Maar schoon.
0: Waarvoor dank, hè. Je hebt dat hier half naar boven gehoffen. Samen met onze Pieter Jan van hier beneden. Goed, we gaan eens kijken. Mensen hebben massaal ingestuurd. Heel veel bedragen zag ik binnenkomen. Hè. Wat is dat waard, die barbecue? Jury uit Aalter heeft gegokt op 1699 euro.
1: Mooi.
0: Dat is een beetje veel, hè? Dat is niet juist, Jury. Mijn excuses. Frans uit Alken denkt aan 819 euro. Hanna heeft ingestuurd dat die 1599 euro waard is. Dat is ook niet juist.
1: Alleen, wie geeft er nu zoveel aan een barbecue?
0: Dat kan echt zoveel
1: is
0: waard
1: dat?
0: Zijn. Ja, vergis u niet. Lander dacht aan 325 euro. En dan was er ook nog een berichtje van Dieter, onder andere. Die moest van zijn vrouw 799 insturen. Zou dat juist zijn, 799 euro?
1: Nee.
0: De vrouw van Dieter gaat het geweten hebben,
1: jammer.
0: Hoor. We gaan even naar de telefoon, want daar hangt op dit moment luisteraar Thierry uit Vilvoorde. Dag Thierry.
2: Dag Bram.
0: Welk bedrag heb jij ingestuurd?
2: 395 euro.
0: 395 euro.
1: Dat is niet veel.
0: Is het 395 euro?
1: Ja! Jawel! Jij wint de barbecue!
0: Wat is het eerste vleesje dat bij jou op de grill gaat, Thierry?
2: Een spijriepje.
0: Dus zo.
1: Dat kan
0: heel snel.
1: Ik kom heel graag een keer een spijriepje bij weten, ja. Thierry.
2: Oh, kom maar lang.
0: En weet je wat het is? Met deze barbecue kan je dat zo traag garen, dat zo van bot valt.
1: Ah, ja.
0: Dat is kweel lekker.
1: Dat is goed, ja.
0: Je zit er wel een halve dag aan bezig. Wat zeg ik, een ganse dag, denk ik zelfs. Maar dat wordt zo, dat gaat zo fun zijn bij jou. Wij gaan komen en we nemen hier de hele ploeg mee. Goed, dat hebben we afgesproken. Okay. Veel plezier ermee, hè, Thierry.
2: Oké, dank u.
0: Dag.
3: Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.

Ik weet het wel, ik weet het wel. Er waren nog veel luisteraars die dat juiste bedrag hadden ingestuurd. €395 voor die barbecue. Maar ja, er is iemand uitgekozen natuurlijk door onze computer. Dus het is ook een beetje geluk hebben natuurlijk, hè.

0: Op welke plaatsen is het aanschuiven? Dat weet Brian.
1: Zijn er vier plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest? Is het geval op de E313 richting Antwerpen. Een uur extra tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Berchem verlies je nog 50 minuten. Op de A12 richting Antwerpen tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord verlies je 25 minuten. En tenslotte op de E34 richting Antwerpen nog 20 minuten langer onderweg tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever.
0: Dankjewel.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
6: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
5: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
6: En klanten altijd tevreden.
5: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Het gaat deze zomer ook nog regenen. Geen zorgen, geen zorgen.
1: Zometeen bij Bram.
0: En op die momenten is een avondje film toch altijd heel fijn. Ik ga zometeen filmtickets weggeven. Als je wil meespelen met het spel De 5 Seconden Regel, dan stuur je nu. Ik wil spelen via de Top Radio B-app. Dan weet ik dat jij mijn kandidaat wil zijn om zometeen dus De 5 Seconden Regel te spelen. Ik wil spelen nu insturen via de Top Radio B-app. Dit is Jennifer Lopez samen.

0: Hallo, Key to Party, kan ik je helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
0: Groene vingers. Ikke. Maar ben je jong? Als ik iets wil weten, nee, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
3: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Ik krijg dan niet om u, hè.
7: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
6: Goosses, mijn geen op nee.
7: Het moet weer al juist te zien, hè.
6: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al een nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
7: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
6: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.

0: Wacky van Zurp.
1: De 5-seconden-regel.
0: Vandaag met kandidaat Lieven uit Wetteren. Dag Lieven, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jij komt van welke bestemming?
2: Okay.
0: Ja, en jij bent op weg met een pakje, zei je mij net.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Oké, okay, wat zit er in het pakje? Want pakjes, daar ben ik altijd benieuwd naar. Je weet dat hier. Elke woensdag wordt hier ook een pakje geleverd.
2: Ik weet het zelf niet.
0: Oh, je weet het zelf niet. Dus je hebt iets besteld, het is geleverd, maar je weet niet meer wat.
2: Vriendin
0: niet. Je vriendin heeft iets besteld. Oh my god. En durf je het open te maken? Zeg, durf je het open te maken? Dan ontdekken we gewoon samen wat er in het pakje zit. Lieven, zeg dat nog eens, want de lijn is niet zo goed.
2: Ik ben nog aan het rijden.
0: Ja? Ja, dat gaan we dan niet doen natuurlijk.
2: Nee.
0: Maar ga je beloven dat je het zo meteen openmaakt? Laat mij even weten wat erin zit. Ik ben zo benieuwd.
2: Alright.
0: Goed. Wij gaan ondertussen de 5-seconden-regel spelen. Je weet wat de bedoeling is. 5 seconden krijg je telkens van mij. Moet je dan 3 dingen noemen uit een bepaalde categorie. En per rijtje van 3 juiste antwoorden krijg je van mij een filmticket. Goed?
2: Alrighty.
0: Denk snel, antwoord snel. Want die 5 seconden gaan heel snel. Hier komt jouw eerste. Noem 3 soorten vis.
2: Kool.
0: En dan werd het stil. Ja, ik heb enkel school gehoord, Lieven.
2: Ik heb zalm gezegd en blik gezegd.
0: Je hebt nog 2 andere vissoorten. Maar we hebben een probleem met de lijn, denk ik. We gaan dat checken en als je dat gezegd hebt, dan gaan we het uiteraard goedkeuren. Ready voor de volgende. Ben jij een bierdrinker?
2: Ja hoor.
0: Oké, dan moet dit een makkie zijn. Ik wil dat jij 3 van de 5 Belgische trappisten bieren noemt.
2: Orval, Westmalle en... Achel.
0: Dat is niet juist. Nee, want een trappistenbier...
2: Ja?
0: Dat moet aan specifieke vereisten voldoen. En Achel is geen...
2: Achel is ook alleen, hoor.
0: Ja, ze schudden hier van nee. Westmalle, Westvleteren, Rochefort, Orval en Chimay. Dat zijn de enige 5 Belgische officiële trappistenbieren.
2: Did you not?
0: Daar gaan we niet over discussiëren. Sorry.
2: Nee.
0: De volgende ga je ook weten, denk ik. Noem 3 figuren van Studio 100. Kom aan.
2: Samsung, Plop en Titiaat.
0: Tuurlijk wel, dat is juist. Met andere woorden, 2 tickets heb jij beter. Die eerste van die vis, dat gaan we goedkeuren. Hè? Ja, tuurlijk.
2: Alrighty, dankjewel.
0: Kan jij niet aandoen dat de verbinding zo slecht is, toch?
2: Nee,
1: de 5-seconden-regel.
0: Met wie ga jij naar de bioscoop?
2: Ik denk, met de familie. Met mijn zoon misschien.
0: Voilà, kijk, de zoon mag je zo meteen het blijde nieuws verkondigen. Fijne avond nog. Alrighty. En laat mij weten wat er in het pakje zit, hè.
2: Ja, ik ga dat zeker en vast doen.
0: Jojo.

Abdijbieren en trappistenbieren worden wel eens verward met elkaar. Maar luisteraar Lieve wist wel waarover hij sprak, want het bier Achel dat hij noemde, dat was ooit een trappistenbier. Tot aan de verkoop van de abdij blijkbaar in 2023. Wat zeggen ze dan in blokken als er een verklaring komt?

0: Allee, de sfeer zit al goed, dankzij deze van Kid Cudi, Pursuit of Happiness. Zometeen opent de party room.
1: Top!
0: Veel plezier met Wouter.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
10: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
11: Dat is extra budget voor de fitness.
12: Oh, mijn mango.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
13: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
14: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
15: Wel, meneer, 5317.
14: Ja, mijn naam is...
15: Ja, 5317, ik weet het.
14: Oké.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
15: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
13: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: disco's maken in Mexico.
1: Win for Life.
2: Win for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Dit is Stop!
6: Het is 6 uur en Frauke is er weer, komen bij zitten. Je weet wat dat wil zeggen. Tijd voor de top-headlines. Goedenavond.
7: Goedenavond. Onze buitenlandminister Prevot roept de Israëlische ambassadeur op het matje. Aanleiding zijn verontrustende beelden van het Israëlische optreden tegen de opgepakte pro-Palestijnse activisten van de hulpvloot naar Gaza. De Israëlische marine kon hen de afgelopen dagen oppakken voor de kust van Cyprus. Op beelden is te zien hoe geboeide activisten hardhandig tegen de grond worden gewerkt en worden vernederd. Onder de vastgehouden personen zitten ook Belgen. Prevot wil meer informatie over hun toestand. Er komt een nieuwe educatieve videogame om kinderen veiliger naar school te laten gaan. Het is een initiatief van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. De voorbije 10 jaar raakten bijna 4500 jonge kinderen gewond op weg naar school of terug naar huis. In de game kunnen kinderen hun eigen schoolweg virtueel oefenen voor ze hem in het echt afleggen. Zo leren ze potentiële gevaren herkennen en kunnen ze veiliger naar school fietsen of wandelen. De game wordt deze zomer beschikbaar voor alle scholen. In Brussel hebben de onderwijsbonden betoogd tegen de geplande hervormingen van de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst of zedeleer. Vanaf volgend schooljaar kunnen scholen de 2 wekelijkse lesuren bundelen in grotere blokken per maand of zelfs over een lange periode. De Vlaamse regering wil zo 100 miljoen euro besparen. Maar vakbonden vrezen voor de kwaliteit van het onderwijs en dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. En wielrennen. In de ronde van Italië heeft de Ecuadoraan Narváez de 11e rit gewonnen. Het is als een 3e ritzege in deze Giro. De Spanjaard Mas probeerde hem nog af te schudden bergop, maar zonder resultaat. Hij werd 2e. De roze leiderstrui blijft voor de Portugees Eulalio. Hij heeft bijna een halve minuut voorsprong op de Deen Vingegaard. Vanavond en vannacht opklaringen en droog met minima tot 11 graden. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend veel zon en zomers warm. Lokaal zelfs tot 28 graden.
6: Dankjewel, Frauke. Even kijken waar de file staan. Dat is de E17. Daar is een ongeval gebeurd met de vrachtwagen. Tussen Beerveld en Gentbrugge verliest een half uur. Mindering van Brussel verliest ook een half uur tussen Expo en Machelen. E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost ook een half uur vertraging. Antwerpsring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 25 minuten. A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord ook 20 minuten. En op een andere plaats in de vertraging is dat voor max een kwartier.
5: Dit is Top. Wouter de Vries.
6: Met de beste soundtrack van die woensdag. Zometeen Chemical Brothers, Thomas Gray. Maar eerst starten met Sonny Fodera. Hier is Think About Us.

0: Rumors, dat is iets voor bij The Real Housewives of Antwerp. Thomas Gray was dat. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The Party Room. Come on. Ja, komt hij weer voor je.
1: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: De week is half weg en de zomer staat voor de deur. Er werd al een barbecue weggegeven bij Bram. De zon mag nu echt gaan schijnen. En straks deel ik ook nog een prijs uit voor de beste zomerbaar van Vlaanderen. En nieuws over een optreden van Reggie morgen. Ja,

Mello Black al vaak tracks gemaakt met Avicii zalige. Dit was met Afrojack en In My World. Morgen treedt Reggie op een heel bijzondere plek. Hij gaat de DJ-set draaien op het Kardinaal van Roei Instituut in Vorselaar voor Stressfactor. Dat is een organisatie die jongeren ontspanning biedt op school. De jeugd zal content zijn en ontstressen, dat kan hier ook. Dat zou wel zijn bij Top. Muzikale medicijn van Top helpt tegen stress, tegen vermoeidheid. Helpt eigenlijk een beetje tegen van alles en nog wat. Dit is een nieuwe Avion. Zet hem even stil.

0: strong, but if something ever happened to you, I think it would break me.
1: Om tot rust te komen. If I die, would you cry? Ja toch. Avayon. Straks geen zo goed nieuws over Kylie Minogue, maar wel goed nieuws over de beste zomerbar van Vlaanderen. Die gaan we samen weer bekendmaken.
2: De hardste. De luidste. De beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100.

0: Ondernemen stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: En... Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Hello. 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

Eli Oaks was dat, Impossible. Minder goed nieuws voor Kylie Minogue. Vanochtend raakte bekend dat ze 5 jaar geleden opnieuw de diagnose kanker heeft gekregen. 2005 werd ze al eens succesvol behandeld tegen de ziekte. Maar in een docu raakte nu bekend dat ze in het grootste geheim opnieuw het verdikt kanker kreeg. Maar gelukkig is ze wel ondertussen weer volledig genezen. Ja, mens kan iets voor hebben, zeg.

Chainsmokers en de mooie stem van Halsey, Closer, van wie aandachtig luistert. Die de radio vast heeft met beide handen, zou ik zeggen. Zometeen maak ik de beste zomerbaar van Vlaanderen bekend samen met luisteraar Amber. Ik ga de stemming nu al even goed zetten voor die zomerbaar. Met wat plastieke palmbomen in de studio. Camion die hier zand lost. En vooral deze muziek.

0: Waar sta je in de file op dit moment? Dat is de E17 met een ongeval ter hoogte van Gent-Brugge. Vanaf Beervelde half uur aanschuiven. Binnen Ring van Brussel verlies je tussen Expo en Machelen ook een half uur. E313, Massenhoven-Antwerpen-Oost, 25 minuten vertraging. Antwerpse Ring, Antwerpen-West richting Borgerhout, 25 minuten. 20 minuten A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Andere plaats in een vertraging is dat voor max een kwartier. Zometeen beste zomerbaar van Vlaanderen en ook Notion voor je draaien.
1: Voilà, opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
5: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
6: Laat het los, laat het gaan.
5: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
8: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
9: Koop lokaal, voilà.
8: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
10: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
11: Oh,
10: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
11: Te veel video's.
10: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
12: Proximus. Think possible.

0: wel eens vragen aan Amber. Hangt aan de telefoon zometeen voor de beste zomerbar van Vlaanderen. Amber, vind je dit een leuke track?
1: Ja, dat is goed voor de vrijdagavond of de zaterdagavond met de gasten.
0: Wat is, het is woensdagavond nu.
1: Het ja, is zo woensdag, hè? Ik kijk al uit naar het weekend. Hè.
0: Ja, maar je ziet zitten, dat is heel goed. Party room. Ja, beste zomerbar van Vlaanderen en het zomerse weertje komt er echt aan. Men zou niet zeggen als je nu buiten kijkt, maar het kan zo veranderen. Nee, vanaf morgen de zon en dan... ja, de zon gaat niet meer weggaan, dat gaat niet normaal zijn. Het weer van de zomerbars, eindelijk natuurlijk, maar heb je jouw favoriete zomerbar al genomineerd? Dat kan nog altijd. Topradio.be, er hangt ook een prijs aan vast, dat hoor je zo meteen. Want Amber uit Bavegem heeft dat gedaan.
2: De beste zomerbar van Vlaanderen.
0: En zeg het een keertje, de enthousiaste Amber. Welke zomerbar heb jij genomineerd?
1: De Gazon in Gent.
0: Gazon Gent, dat is een heel bekende zomerbar. Bestaat al heel lang, denk ik.
1: Ik denk dat ook, ja.
0: Ja, hè? Hoe lang ga jij er al, Amber?
1: Het zal nu mijn derde jaar zijn dat ik er ga.
0: Vaste klant.
1: Het is een echte aanrader. Ja, eigenlijk wel. Het is een echte aanrader voor iedereen.
0: Ze kennen jou daar dan?
1: Ja. Dat wel, ja.
0: Oké, okay. Ja. In goede zin toch, hè, Amber?
1: Ja, in goede zin,
0: Nee, dat geloof ik graag. Zeg, wat vind je daar zo mooi aan die zomerbar? Waarom je die Gazon nomineert?
1: Oh, het eerste pluspunt is ook, als je daar gaat, heb je daar mega veel parkeerplek. Dus ik vind dat al iets goed.
0: En ja, belangrijk.
1: Ook, dat is gewoon een gezellige sfeer. Je kunt er eten, je kunt er drinken, amuseer je gewoon. Ja. Het is daar zo'n beetje één familie een beetje. Hè. Ik vind dat mega gezellig.
0: Ja, al die vrienden gaan daar. Drinken. Wat is je favoriete cocktail dan in een zomerbar?
1: Een vodka Red Bull.
0: Oké, okay. Hoeveel durf je er zo drinken op een avondje als de sfeer goed zit?
1: Ja, als het hier goed zit, dan kan het al een keer oplopen. Ik kan niet durven zeggen hoeveel,
0: nee,
1: maar...
0: Nee, je bent op de radio misschien. Maar wel altijd veilig naar huis dan, hè, Amber?
1: Ja, dat wel. Meestal is het een bop als ik drink.
0: Dan is het goed voor mij. En eten, wat kan je aanraden als we naar Gazon gaan?
1: Goh, ik vind het beste de spaghetti daar. Je hebt van alles. Je hebt er pizza, echt van alles. Je hebt een groot assortiment.
0: Mannekes. En ik vraag het ook maar eens. Muziek wordt er daar gedraaid? Zijn soms feestjes?
1: Ja, een DJ en alles er aanwezig.
0: Ja, oké. Okay. Amber, je hebt me overtuigd hoor. Vanaf nu gaan we de nominatie omtoveren tot de titel van Beste Zomerbar van Vlaanderen. En die is voor Gazon in Gent.
1: Super.
0: Fantastisch, hè, omdat jij dat hier zo mooi hebt uitgelegd. En Amber, dat is niet alles natuurlijk. De volgende keer dat jij daar langs gaat, het zal wellicht binnenkort zijn met het mooie weer, zorg ik voor een tractatie en dan weet ik eigenlijk al een beetje... wat je wil, hè. Maar je mag het zelf nog eens zeggen.
1: Een vodka Red Bull.
0: Een vodka Red Bull. Kijk, dat ga ik regelen. Amber, dankjewel voor het telefoontje.
1: Dankjewel.
0: Ja, goedenavond nog, hè.
1: Ja, salut.
2: De beste zomerbar van Vlaanderen. Welkom in de party room.

0: snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
2: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
5: Balju
4: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
5: Abdij
4: glimlachte ze terug. En een week later aan
5: Buil
4: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
5: ULB.
4: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
5: Aan Marie-José.
4: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselaren krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf.

0: Met de gouden stem van Jesse, Mackenzie en Innocence.
1: Dit is top.
0: Even een vraagje. Kijk jij naar de veiligheidsinstructies van de steward of stewardess op een vliegtuig? De kans is gering, vrees ik, dat je dat allemaal aandachtig volgt. Daarom verving Brussels Airlines op de vliegtuigen die instructies in de middengang al door een filmpje. Maar ook dat hebben ze nu flitsender gemaakt, want ik kan niet zeggen dat het saai was, maar dat kijk je ook niet aandachtig. Ze hebben nu de bekende regisseurs Adil en Bilal ingehuurd. En die ken je bijvoorbeeld van actiefilms zoals Bad Boys die ze al gemaakt hebben. En ze hebben ook een filmpje gemaakt met de instructies voor op het vliegtuig in pure actiefilmstijl met niemand minder dan... IRC, Dimitri Vegas in de hoofdrol. Je legt dat nu allemaal uit, die veiligheidsinstructies voor het vliegtuig. Ja, dan denk ik dat je toch net iets enthousiaster gaat kijken, hè. Filmpjes te zien op een lange afstandsvlucht van Brussels Airlines. Dimi die uitlegt waar de reddingsvest zit. Dat is je redding.

0: Mike en Marlon Hofstad. Ik zag ze dit al draaien op Ushuaia in Ibiza.
1: Live was je er?
0: Nee, ik was niet live. Ik zag het gewoon op Instagram. Ik zag dat het ambiance was met deze... Wat heet dat hier? Machina Time.
2: Straks na 7 uur op top.
0: Maar zometeen is het Club Midweek Time met Jens en Wanty. Ik ga beginnen, heren, met een applaus.
3: Dank u wel.
1: Hola, waarom?
0: Maanden, misschien jaren geduurd. Ik heb telkens de vraag gesteld, wanneer komt er dus een vrouwelijke guest DJ langs? En vanavond is het zover!
1: Yeah. We hebben iemand
0: Charlotte Witte. Nee, wie is het?
3: Direct juist.
1: Ja, stel je voor.
3: Het is Femi. Femke in het echt. Maar
0: oh,
3: dus,
0: goed.
3: Nee,
0: dit is erover, ja. Zeg maar.
3: Ja, Femi is iemand die eigenlijk al een begrip is in Antwerpen. Zij organiseert bijvoorbeeld Vroeg Raven. Kan je Antwerps of niet?
0: Niet echt, nee.
3: Wat zou dat betekenen? Vroeg Raven. Dus eigenlijk
0: niet Vroeg Raven zeker. Vroeg Raven,
1: what's in the name?
0: Klonk een beetje Gens, eerlijk gezegd. Ja, Antwerps. Nee, ik wens je heel veel plezier. En dat gaan we meemaken natuurlijk hier bij Top. En meekijken kan ook, hè.
1: Ja, voilà. De beelden zijn misschien wat beter dan de andere weken.
0: Ja, ik weet het niet. Topradio.be of VTM Go app. Veel plezier met jullie programma. Ik laat hier nog met heel plezante track 2018 Chris Lake.

0: Party Room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
0: Dit is Stop!
3: Klaar voor je wekelijkse portie Club Midweek Vibes? Zometeen. 7 uur Top Headlines met Fraukje Kajon.
4: Goedenavond. Onze buitenlandminister Prevot roept de Israëlische ambassadeur op het matje. Aanleiding zijn verontrustende beelden van het Israëlische optreden tegen de opgepakte pro-Palestijnse activisten van de hulpvloot naar Gaza. De Israëlische marine kon hen de afgelopen dagen oppakken voor de kust van Cyprus. Op beelden is te zien hoe geboeide activisten hardhandig tegen de grond worden gewerkt en worden vernederd. Onder de vastgehouden personen zitten ook Belgen. Prevot wil meer informatie over hun toestand en eist dat ze onmiddellijk worden vrijgelaten. De politievakbond vraagt meer bescherming voor agenten in de strijd tegen mensensmokkel aan onze kust. De afgelopen maanden probeerden steeds meer transmigranten het Verenigd Koninkrijk te bereiken in bootjes via onze kust. Het gebeurde vroeger vooral vanuit Noord-Frankrijk, maar daar treedt de politie strenger op, waardoor het probleem zich verschuift naar ons land. En dat zorgt voor grote veiligheidsrisico's, omdat smokkelaars gewelddadiger worden, zeggen de politievakbonden. Ze vragen meer personeel en een taskforce die kan helpen bij de situatie. En wielrennen. In de Ronde van Italië heeft Ecuadoriaan Narváez de 11e rit gewonnen. Het is al zijn 3e ritzege in deze Giro. De Spanjaard Mas probeerde hem nog af te schudden op bergop, maar zonder resultaat. Hij werd 2e. De roze leiderstrui blijft voor de Portugees Eulalio. Hij heeft bijna 30 seconden voorsprong op de Deen Vingegaard. Vanavond en vannacht opklaringen en droog met minima tot 11 graden. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend veel zon en zomers warm. Lokaal zelfs tot 28 graden.
3: Op dit moment zijn er nog 2 vertragingen van 15 minuten of langer. Ik begin met de langste op de ring van Antwerpen, want die is afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar moet je 28 minuten bij rekenen. En ook opletten voor een defect voertuig op de E19. Vertraging tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, 16 minuten. Maar sta je op een andere plek in de file, dan duurt het niet langer dan 15 minuten.
0: Dit is Top! Jens en Wanty.
3: Het clubseizoen loopt bijna op zijn einde.
5: Ja, net zoals in onze club, hè.
3: Ja, met een guest DJ straks, Wanty Time en Top Unreleased. Yeehaw! Top!

0: tips. Dus oh, goed. Niet slecht.
1: Nee, inderdaad. Dan zijn we eigenlijk helemaal voorbereid voor die zomerse dagen die er aankomen. Een heel dikke vibes straks tussen 8 en 9. Maar vroeger krijg je ook al vibes hoor, van One Tea natuurlijk met One Tea Time. Rond 7:45 is dat. En zometeen top unreleased. Heb je het trouwens de Top Radio B-app al openstaan? Want die heb je zometeen nodig om te stemmen voor top unreleased. Na Dimitri Vegas en Like Mike met Body Talk. Club Midweek.

0: Body Talk, Dimi en Mike.
1: Top Unreleased.
0: In Club Midweek krijg je op woensdagavond toch wel een muzikale sneak preview, zou je kunnen zeggen, met de Top Unreleased. We draaien 3 tracks die officieel pas vrijdag verschijnen, maar jij hoort ze nu alvast. Dus eigenlijk 3 exclusieve premières, live gemixt door One T zometeen. En daarna is het aan jou, welke track verdient meteen een plek in onze playlist zodra hij uitkomt vrijdag? Wel, dat mag jij bepalen als je ze natuurlijk alle 3 gehoord hebt. Hè. Dit zijn de 3 singles die in de running zijn deze week.
1: 1.
0: Aura en Lexa Hill met Anikana O. Super zomers. En ja, je weet eigenlijk wat je mag verwachten wanneer je de 2 van de populairste opkomende talenten uit Italië samenzet en die hun krachten bunden. Want in Italië zijn ze al super bekend, Aura en Lexa Hill. En ze brengen iets heel zomers uit vrijdag. Anikana O. Ideaal voor de komende dagen met die hete temperaturen die er aankomen.
1: 2.
0: Een internationale dance-grootheid, mogen we wel zeggen. Sonny Fodera. Die brengt samen met Libianca een zomerse single uit Let Me Be In Your Arms. Want op 12 juni verschijnt trouwens een nieuwe album en dit is al een beetje een voorproefje daarvoor. En ja, binnenkort is ze natuurlijk ook heel vaak te zien in Ibiza, in Pasha, daar rijdt hij heel vaak. En nu zondag trouwens ook op Extrema Outdoor in België. Heel uniek.

0: dat hij in België is. Sonny Fodera. Dat is nummer 2.
1: 3.
0: En dan 3 is West End met The Ceiling. Hij zegt, ik heb dit nummer gemaakt omdat ik me verveelde. Alles in Tech House voelde als dezelfde plaat. Ik wilde die chaotische energie terug, het soort muziek dat zo rond 2012 uitkwam. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Was toen heel populair. Dat wil hij een beetje terugbrengen met The Ceiling dat je zo meteen als nummer 3 gaat horen. Ben je er klaar voor? Want die staat ook klaar om ze alle 3 live te mixen. En daarna kan je stemmen via onze app.
1: Top Unreleased.

0: zou begot niet weten wat dat betekent, die Anikana O, zo is het eigenlijk, van Aura en Lexa Hill. Dat was nummer 1. En nu staat nummer 2, misschien wel jouw favoriet, Sonny Fodera en Libyanka met Let Me Be In Your Arms.
1: Top Unreleased.

Dat was dus nummer 2 van Sonny Fodera, Let Me Be In Your Arms. De derde staat al klaar, die ook vrijdag uitkomt, officieel uitkomt. The Ceiling van West End en Olivia Sebastianella. Klinkt ook heel goed.

Ik hoop dat je ze alle drie heel goed gehoord hebt. Top Unreleased. En dan kan je nu gewoon heel simpel 1, 2 of 3 doorsturen in de Top Radio BF. 1 is voor Aura en Lexa Hill met de Annika Nao. 2 was Sonny Fodera en Libyanka met Let Me Be In Your Arms. Of ga je toch voor die laatste, nummer 3, West End en Olivia Sebastianella met The Ceiling. Wat is jouw favoriet? Wie moeten wij meteen in onze playlist stoppen vanaf vrijdag als het officieel gereleased wordt? Laat het ons nu weten. Dit is Top. We make you move.

0: Van de Zo terug naar Club Midweek.
1: Dit is Club Midweek.
0: Met Top Unreleased natuurlijk. Daarnet hoorde je het al, of misschien ook niet als je nu pas inschakelt natuurlijk. Want daarnet hebben we 3 nummers gedraaid. 1 primeur hier op Top, die officieel pas vrijdag uitkomen. Maar die wij al aan jou mochten laten horen in een exclusieve mix van One T. En jij mag stemmen wie er meteen in onze playlist moet komen vanaf vrijdag. Als je het gemist hebt, nog eens een korte recap. Dit was nummer 1, Aura en Lexa Hill met Anikana O. Als dit jouw favoriet is, stuur je 1 in onze app. Maar het kan ook voor nummer 2 zijn, Sonny Fodera en Let Me Be In Your Arms. En om het nog wat moeilijker te maken, is er nog een derde mogelijkheid ook. West End en Olivia Sebastianella met The Ceiling.

0: nu laten weten in onze Top Radio BF. 1, 2 of 3 voor jouw favoriet.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Score nu de JBL Senselite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
5: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Imoscoopman!
5: Imoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal 1 plus 1... gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Knaldi.
13: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
14: Check de promo.
13: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
15: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht hè.
5: Rustig, schat.
4: Ik wist niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shhh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
15: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
16: Ja, ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
17: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
18: Met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
19: Ik ben toch rustig!
20: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
21: Oh nee!
22: Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
8: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
23: Horta, horta.
18: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
24: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
25: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
24: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
26: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: En dan nog, voilà, dit op het einde. Het moet erbij natuurlijk, hè.
1: Top Unreleased.
0: Het is een beetje typisch voor Maupi zijn nummers natuurlijk, hè. Zeg, wij hebben ondertussen een winnaar. Jawel, want vanaf vrijdag knalt er één bepaald nummer door de speakers van Top. Als het dus ook uitkomt, donderdagnacht, is dat eigenlijk om vrijdag 12 uur stipt, s'nachts. Komt dat nummer uit en gaan we het ook in onze playlist stoppen. Maar welk nummer is het natuurlijk? Je kon kiezen tussen Aura en Lexa Hill met Anikana O, dat was nummer 1. 2 Sonny Fodera en Let Me Be In Your Arms. En 3 West End met The Ceiling. Naar wie ging het meest aantal stemmen? Ik kan al eentje schrappen en dat is nummer 1 geworden. Die heeft het sowieso niet gehaald. Het ging vooral tussen 2 en 3. Ik heb gezien dat Benny 2 doorstuurde. Linde ging voor 3. Bart voor 3. Ik zag ook nog eens 2 binnenkomen. Dan nog eens 3. En dan nog een paar keer 3. Dus de winnaar is deze. West End and The Ceiling. Die kreeg het meest aantal stemmen binnen in onze Top Radio B-app. Dankjewel voor jouw stem.
1: Dit is Top. We make you move.

0: midweek. Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
4: Bozar.
3: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
4: Als een koning op zijn troon.
3: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
4: ULB.
5: Allee, tot straks, hè, mama.
3: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

morgen. En het is zover. Tijd voor One Tea Time. 15 minuten energieke beats en alles wat je nodig hebt om je woensdagavond een boost te geven. One Tea staat al klaar achter de deks en jij kan natuurlijk live meeluisteren en meekijken via VTM Go, via topradio.be of in onze Topradio B-app. Als je natuurlijk ook beeld wil bij al dat dansen. Ik zou zeggen, let's go! One Tea Time.

hoorde ik daar niet een milkshake van Cleese in One Tea Time. One Tea Time. Dat was weer heerlijk genieten op deze woensdagavond. Dat laat jullie ook weten in onze topradio, babe, wat jullie ondertussen allemaal doen. En we gaan het zo meteen nog wat gezelliger maken met extra volk in de studio. Na 8 uur heeft One Tea de deks door aan DJ Femi. Een soort legend kunnen we wel zeggen in Antwerpen City en omstreken, maar vanaf vandaag ook hier bij ons. Ze organiseert bijvoorbeeld ook zelf feestjes zoals Vrug Reven. Daar moeten we het straks natuurlijk ook over hebben. Maar dat is allemaal voor later. Nu eerst Different en deze Fats & Small.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Dit is Top. Jens en Wanty.
2: De DJ-boot is vakkundig opgeblonken en de guest DJ-seat staat op de juiste plaats. Helemaal klaar voor Femi zometeen live in Club Midweek.

0: Jaden Boysen en David Guetta met Upside Down.
1: Dit is Club Midweek.
0: En we zetten onze studiodeuren weer wagenwijd open om een top guest DJ te ontvangen. En deze week is dat Femi. Welkom.
2: Hallo.
0: Voor wie jou nog niet kent, stel jezelf als DJ misschien eens voor in drie woorden. Dat mogen genres zijn, bepaalde vibe, maakt niet uit. Vertel.
2: Als ik het in drie woorden zou moeten doen, genres, dat kan ik niet, daar kan ik niks op plakken.
0: Moeilijk,
2: ik zou
0: hè?
2: Zeggen sexy.
0: Oké, okay, dat is al goed.
2: Een beetje Latin Club vibe.
0: Oké, okay, ja, ja, inderdaad.
2: En toch wel stevig qua BPM of zo.
0: Ah, oké, okay, ik snap het wel volledig. Dat is goed gedaan, drie woorden inderdaad. Ja, in Antwerpen en omstreken ben je ondertussen echt een gevestigde naam in de scene, want je organiseert daar ook zelf events. Hè?
2: Ja,
0: vertel
2: klopt.
0: Eens.
2: Ik heb Vroeg Reven en Kunties.
0: Mm-hmm.
2: Vroeg Reven, het zit ook in de naam. Hè? Dus Reven, maar dan vroeg.
0: Ja, en wat is dat dan juist vroeg? Wat zijn de uren dan meestal ongeveer?
2: Meestal is het van 6 tot 1.
0: Okay.
2: Nu voor 1 jaar vroeg, volgend weekend trouwens, voor iedereen die het wil weten, is het van 2 tot middernacht.
3: Oké, okay, ah, het is een XL-editie eigenlijk.
2: Ja, een XL, 10 uur lang Reven.
3: Ah, zalig, okay, zalig. Ja, wij merken wel dat de daywaves heel erg hot zijn.
0: Ja. Ja.
3: Heb je dat zelf ook gemerkt al?
2: Toen ik iets langer dan 1 jaar geleden ermee begon, toen waren er nog niet heel veel.
0: Nee.
2: Maar nadien is het inderdaad een beetje booming business geworden, heb ik de indruk.
3: Je bent de trendsetter eigenlijk.
0: Ja, want dat is toch wel iets, ik moet het eerlijk ook toegeven, ik vind dat wel goed om niet te laat in mijn bed te liggen eigenlijk.
2: Exact. Zalig,
3: toch?
2: Ik denk dat heel veel mensen dat gedacht hebben.
0: Ja, want tegenwoordig als je naar een club gaat, begint met wat geluk om 12 uur, tot 6 uur 's ochtends natuurlijk.
2: Ja.
0: En dan de dag erna, dood hè.
3: Bioritme kapot.
0: Ja, inderdaad. Nu, inderdaad, volgende week dus Vroeg Reven. Wat moeten we daarover weten? Waar is het juist?
2: Het is deze keer op een Brisa rooftop. Dus voor de mensen die het niet weten, dat is de rooftop boven Icon of de Nox van vroeger.
0: Oké. Okay.
2: Het is een grote rooftop, 360 view over heel Antwerpen.
0: Hola.
2: Er zijn lockers, belangrijk.
0: Ah, ja.
2: En ze hebben ook pizza, ook belangrijk, voor als je er 10 uur staat.
0: Ja, dat is wel belangrijk. Dat is ook dat eten is natuurlijk. Ja. Dat is waar.
2: En we hebben heel wat DJ's. We gaan door verschillende genres ook heen van muziek.
0: Ja.
2: En hopelijk hebben we een mooie sunset.
0: Ja, moest het nu dit weekend zijn, dan was je sowieso zeker. Laat ons hopen volgende week ook.
2: Maar
0: natuurlijk.
2: Dat kan een beetje warm zijn. Nu, ik denk, de weersvoorspelling is 24 graden en ook wel volle zon.
0: Dat is ideaal.
3: Dat is eigenlijk perfect.
0: Ja. Zeg, en zelf ben je natuurlijk ook DJ. Als we jou op Instagram volgen, zien we dat je eigenlijk dagelijks met muziek toch wel bezig bent. Hè?
2: Ja,
0: wat
2: correct.
0: Doe je dan zo allemaal, als je niet moet draaien, vaak nieuwe nummers checken en zo?
2: Ja, dat is een verslaving geworden.
0: Is het zo erg geworden?
2: Ja, echt waar. Ik denk, elke dag zit ik op Soundcloud en Bandcamp en dan check ik dat. Ik moet heel vaak ook mijn recordbox een beetje leegmaken.
3: Ah, om het overzicht te bewaren.
2: Om het overzicht te bewaren.
3: Ik snap het volledig. En zijn er dan zelf ook artiesten waar je naar opkijkt? Of,
2: ja, klopt. Als ik het zo uit mijn hoofd moet zeggen, DJ Babatar.
0: Mm-hmm.
2: Dat is ook wel een beetje die Zuid-Amerikaanse vibes.
0: Ja,
2: GSVI ook hetzelfde.
0: Ja.
2: Dus ja, die
0: Latin vibe.
2: Ja,
0: inderdaad.
2: Exact. De Latin core club, zoals ze het nu noemen. Het is ook een heel hip genre aan
3: het worden. Het is ook wel aan het boomen, inderdaad.
0: Ja, we merken het ook inderdaad in de muziek die we draaien. Het komt meer en meer, langs. Hè?
3: Ja,
0: ook een set.
3: Ja, toch wel.
0: En zometeen ga je natuurlijk ook een setje draaien hier bij ons. Wat ga je er dus allemaal insteken? Vertel het.

0: Ik ga heel veel Latin core ertussen steken, natuurlijk, omdat dat toch een beetje mijn soort genre is. Mm-hmm. Ik ga ook door guaracha, hard groove, een beetje techno, baile funk. En er gaan heel veel retro en oldschool elementen ook in terug te vinden zijn, want ik raaf zelf ook al heel lang. Dus die steek ik er ook in.
1: Inderdaad. Okay. Ik denk dat onze topradioluisteraars heel tevreden gaan
2: dat
1: zijn.
2: Dat denk ik ook.
1: Zometeen live in Club Midweek. Femi, stay tuned.
3: Dit

0: Club Midweek. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Hé, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
2: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
1: Ja, ik weet het.
2: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
1: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
2: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
1: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: and Heaven.
1: Dit is Club Midweek.
0: Yes, het is tijd om een power woman aan te kondigen in Club Midweek, want Femi staat klaar om het hier over te nemen. Luisteren, dat doe je al, maar wil je ook meekijken? Dat kan via VTM Go, de Topradio BE-app of topradio.be. En laat gerust ook berichtjes achter over haar set in de Topradio BE-app. We houden je niet tegen. Ik hoop dat je klaar bent. Ready? Dit is Femi, live in de mix, op top.
1: Dit is Club Midweek, live in de mix.

0: En zo is de zomer precies al begonnen. En dat dankzij de heerlijke DJ-set van Femi hier op Top.
1: Dit is Club Midweek.
0: Evi stuurt in onze topradio BF. Hoe heet deze DJ? Ze is top. Wel, bij deze is toch eens gezegd, het is Femi. Christophe die is ook helemaal gek. Wat een heerlijk setje stuurt hij. En ook Vince is enorme fan van de dikke, vette beats die ze brengt. Femi, hopelijk heb jij er ook wat van genoten.
2: Ja, ik heb er heel warm van gekregen.
0: Dat hoort er mij inderdaad, dat is waar. Dat is door die zonnige tunes natuurlijk, ja, voilà. die je draait. Wat is de eerstvolgende plek waar we jou nog eens aan het werk kunnen zien? Dat is zaterdag, denk ik. Hè?
2: Zaterdag moet ik inderdaad draaien op de Dageraadplaats. Okay. Bij salonsessies. Mm-hmm. Zondag op Ontkurkt. Day Drinking Society in Turnhout.
0: Okay.
2: En dan volgende vrijdag op Offline in Mechelen. En dan is het uiteraard Vroeg Reven op zaterdag.
3: Dat is misschien wel belangrijk.
2: Ja, inderdaad,
0: dat is waar. Waar. Oké, okay, kijk, veel succes ermee met je event en ook nog met het draaien. En bedankt om naar onze club te komen.
2: Graag gedaan.
0: Joe.
1: Volgende week in Club Midweek.
0: Dan is het de laatste Club Midweek van het seizoen.
3: Ja, de clubs gaan dicht, de festivals gaan open.
0: Dus dan gaan wij ook sluiten natuurlijk.
3: Ja,
0: hè?
3: Voilà.
0: Maar we gaan eruit with a bang. Kunnen we al zeggen wie er langskomt?
3: Mogen we dat al zeggen? Is er iemand die ons kan horen?
0: Ik denk het wel.
3: Oei, dan gaan we nog eventjes moeten zwijgen. Zeker?
0: We gaan ook zwijgen. We gaan een weekje zwijgen. En volgende week kom je het sowieso te weten als je luistert naar Club Midweek. Woensdag tussen 7 en 9. We hebben nu nog Gordo en Renny Zonneveld. Loco Loco komt eraan. En ook Silva Bumpa met Lifting. Tot volgende week.
3: Ja, same place, same time.
0: Yo.
3: Salut.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. We make you move.

Top Bam Jump Classics 100.

0: topradio.be. Top! Ook de volledige Topradio playlist vind je nu in de Topradio app. Dit is Top! We make a move! Dit is de Top Tune of the Week.
1: Calvin Harris en Jazzy.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel.